0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangifte van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer in het binnenland.

Land nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalphen.nl

0: Meter wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
2: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio

0: 8 in de voetbalcompetitie van ARC en Alphense Boys is Valk 68 uit Valkenburg afgelopen weekend kampioen geworden. En of naar Bas Siebert, die de vorige seizoenen nog speelde voor Alphense Boys, is een van de spelers van Valken. En we hebben hem toevallig aan de telefoon. Bas, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Hoe was het feest afgelopen zaterdag? Heb je tot in de late uurtjes gevierd?
1: Ja, het is wel laat geworden. Het was echt een fantastische dag.
0: Hoe beleefde je eigenlijk die kampioenswedstrijd? Want hadden jullie van tevoren wel zoiets van, we gaan dit gewoon halen? Of had je van tevoren toch wel een beetje de spanningen voor die wedstrijd?
1: Nou, de spanning die hadden we eigenlijk die week daarvoor. Toen merkten we dat we toch wel iets te geconcentreerd waren. En dat hebben we eigenlijk afgelopen week hebben we dat van ons af kunnen gooien. In principe, wij hadden er niet van uitgegaan dat ARC nog zou verliezen dit seizoen. Dus het was, de spanning was er eigenlijk voor afgelopen weekend wel af. Dat hadden we eigenlijk verschoven naar volgende week. Maar het mocht zo zijn afgelopen week.
0: Het mocht zo zijn en daarmee zijn jullie dus kampioen geworden. Neem ons toch even mee naar die dag, want wat gebeurde er allemaal na dat laatste fluitsignaal?
1: Ja, na dat laatste fluit, dan sta je eerst nog even te wachten. Is het afgelopen? Is het niet afgelopen? Het was nog niet klaar, maar toen scoorde DSO. En toen met nog een paar minuten te gaan en toen hielden we het eigenlijk niet meer.
0: Nee.
1: En, alle spelers het veld op, de geblesseerde, geschorste, supporters erbij. Ja, en dan heb je eigenlijk niet zo goed door wat er precies gebeurt.
0: Nee, op dat moment besef je dat nog niet. Maar heb je inmiddels wel het besef dan wat er is gebeurd?
1: Ja, inmiddels wel. Inmiddels wel. Ik heb die medaille ook nog steeds om, dus dat scheelt.
0: Je bent ermee naar bed gegaan en je blijft op je lichaam plakken.
1: Ja. Die raakten we niet meer kwijt.
0: Dat is lekker, want als je vandaag naar kantoor gaat of weet ik van waar je naartoe gaat, je kan aan iedereen showen natuurlijk. Dat doe je ook met trots, neem ik aan, hè?
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Nu heb ik wel begrepen dat het hele dorp van Valkenburg geel-rood versierd was tijdens jullie rondrit. Was dat ook zo?
1: Ja, het heeft daar denk ik 3 weken gang. Hoe dit heeft geleefd in het dorp, dat is eigenlijk niet te beschrijven. Dat is zo bijzonder. Daar krijg je echt een onwijs trots gevoel van. En dat ga ik denk ik niet meer meemaken op deze manier.
0: Ja, want waar ligt het dan aan? Ik bedoel, er zijn natuurlijk genoeg teams of voetbalclubs die zo leven binnen een dorp of stad. Maar deze ervaring, zeg jij, dit ga ik nooit meer meemaken. Hoezo niet dan?
1: Nee, ja, het is een heel apart gevoel, maar je voelt het geluk, zeg maar, met die het hele dorp naar elkaar uitstraalt. En het plezier wat iedereen met elkaar doormaakt, ons kent ons, en dat voel je echt.
0: En voel je daarmee ook dan thuis bij de club? Want ja, je speelde natuurlijk de afgelopen seizoenen voor Alphense Boys. Je maakte de overstap naar Valken 68. Voor jou ook niet. Ja, het was wel een beetje een mix van basisplaatsen en invalbeurten voor je. Dus ben je uiteindelijk dan wel blij met die overstap?
1: Ja, nee, ja, absoluut. Dit is het beste wat had kunnen gebeuren.
0: Neem ons toch even mee naar het afgelopen seizoen. Hoe was dat voor jou na die overstap? Wat gebeurde er met jou?
1: Het idee was eigenlijk om na afgelopen seizoen te stoppen. Op een lager niveau te gaan voetballen. En alleen, ik heb altijd gezegd, want ik had een fantastische tijd gehad vroeger bij Rijnsburgse Boys. Als ik nog één keer richting die kant mag, dan ga ik er nog 1 jaar voor. En toen kwamen ze vrij laat. En met een hoop oud teamgenoten. Dus ik denk dat het zo heeft moeten zijn.
0: Maar je zegt, ik ga er nog 1 jaar voor. Betekent dat het na dit jaar is afgelopen of ga je nog 1 jaartje door?
1: Nee. Nou, dit was het laatste kunstje.
0: Ja, dus je sluit hem echt met de grote apotheose, met het kampioenschap. Sluit je het gewoon helemaal af?
1: Ja, zeker.
2: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
3: Dit is Studio Alphen.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vorige maand zijn in Oekraïne 238 burgerdoden gevallen. Het hoogste aantal in 10 maanden tijd, blijkt uit cijfers van de VN. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Het Openbaar Ministerie wil op meer plekken mobiele flitspalen gaan inzetten. Het aantal mogelijke locaties wordt meer dan verdubbeld en er komen ook meer palen die bovendien vaker van plek wisselen. Arsenal is voor het eerst in 22 jaar weer landskampioen van Engeland geworden. Doordat concurrent Manchester City punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het weer, vooral in het binnenland stevige buien, tussendoor ook zon. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten.

0: sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Sterk. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er begint file te ontstaan op de A4 Den Haag-Amsterdam. Bij knooppunt Hoefvliet is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Na het vertrek van Richard Brandt als directeur van Kledingbank Groene Hart was de organisatie op zoek naar een nieuwe directeur. Vrijdag werd bekend dat die is gevonden in de persoon van Max Verbeek. En we hebben hem aan de telefoon. Max, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wesley.
0: Nieuwe directeur van Kledingbank Groene Hart. Dus toch heel even, kun je een klein voorstelrondje doen? Wie is Max Verbeek eigenlijk?
1: Ja, Max Verbeek. Max Verbeek is 59 jaar, geboren in Den Haag. Naar het mooie Alphen aan de Rijn gekomen omdat ik de winkel gestart, omdat we de winkel gestart waren in de Ridderhof, de Pets Place. En ja, zo ben ik een beetje in het Alphen terechtgekomen, 23 jaar of nou ondertussen al 26 jaar geleden.
0: Dat is wat er in het verleden is gebeurd. Nu tegenwoordig dus directeur te noemen van Kledingbank Groene Hart. Ja, Pets Place, daar was jij dus werkzaam voor, ook de eigenaar van, hè?
1: Dat klopt, ja, ja. Zeker.

0: Samen met mevrouw.
1: Dat is wel een andere ervaring dan natuurlijk de kledingbank. Waarom heb je ja gezegd?
0: Waarom heb ik ja gezegd? Nou, in de tussentijd heb ik ook wel wat anders gedaan. Hè, want ik ben op dit moment werkzaam bij een ander leuk bedrijf, de Terme 2. Dus daar ben ik tot 1 juli nog werkzaam. Vanaf 1 juli word ik directeur van de kledingbank inderdaad. Ja, waarom heb ik ja gezegd? Je gaat een gesprek aan. Je gaat je voorbereiden. En als je dan ziet wat voor organisatie er inmiddels staat. En met hoeveel bevlogen mensen die ik inmiddels een aantal van heb mogen spreken. Ja, dan is dat een hele mooie nieuwe uitdaging voor mij.
1: Heb je zelf aangemeld of ben je voorgedragen? Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen?
0: Ik heb zelf gesolliciteerd, zullen we maar even zeggen.
1: Ja. En waarom hebben ze dan voor jou gekozen? Heb je daar ook het feedback op gekregen, zeg maar?
0: Nou, dat mag je een beetje aan Monique vragen natuurlijk. Hè. Maar waarom? Ik denk dat ik in de jaren die ik achter me heb liggen, een groot stukje verbinding kan brengen. Ook bij de mensen. Een stukje hart voor de zaak denk ik dat er altijd zal zijn. Dus die verbindende en ondernemende factor, denk ik wel dat het een doorslag gegeven mag hebben.
1: Ja, de bestuur die noemt jou een verbindende en ondernemende directeur.
0: Precies.
1: Welke plannen en ambities heb je dan voor de komende jaren?
0: Nou ja, dat zullen we nog eens even rustig gaan bekijken komende maand en komende maanden. Het is allemaal vrij snel gegaan. En ik zal daar eens rustig met het bestuur over gaan praten wat hun doel is en wat mijn rol daarin precies gaat zijn.
1: Heb je wel een beetje kijk op zeg maar, de visie die Richard Brandt altijd heeft aangehouden en de visie die jij eigenlijk al een beetje hebt samengesteld. Je hebt natuurlijk wel al plannen gemaakt ten opzichte van Richard Brandt in de zin van de toekomst van de kledingbank.
0: Nou, de kledingbank staat voor een grote uitdaging. Hè. Zoals je weet zijn we nu op 2 locaties actief. Daar hopen we eind van het jaar, begin volgend jaar eventueel naar een nieuwe locatie te gaan. Waar we hopelijk voor weer een aantal jaar goed kunnen zitten. Dat is de eerste uitdaging die gaat plaatsvinden.
1: Ja, en daarmee ook verbindend, hè? Want zo noemt het bestuur jou ook. Je zegt zelf ook, ik ben best wel een verbindend persoon. In hoeverre kun je nog verbindend zijn ten opzichte van en de mensen, maar ook andere organisaties?
0: Op welke manier bedoel je dat?
1: Ja.
0: Nou ja, in eerste instantie natuurlijk om alle vrijwilligers het werk te kunnen laten doen zoals ze het nu doen. Op een fantastische manier. En daarna zullen we bij alle andere organisaties waar we betrokken bij zijn met de kledingbank. De vragen gaan stellen die nodig zijn voor de kledingbank.
1: Ja, en daarmee dan hulpbehoevend zijn natuurlijk voor de mensen die daar het nodige gebruik van moeten kunnen maken natuurlijk. Ja, ik zit ondertussen, ik krijg namelijk een appje ook van Monique. Ze zegt, Max tikte meer dan alle boxen aan. Ze is er heel blij mee, is eigenlijk het antwoord op de vraag die ik net aan jou vroeg. En waarvan jij zei, moet je bij Monique wezen. Je tikt eigenlijk meer dan alle boxen aan.
0: Nou ja, laten we dat hopen. En daardoor is het misschien ook vrij snel gegaan. En je hebt het over een visie, maar laten we één ding voorop stellen. De mensen die het nodig hebben, die moeten ons kunnen bereiken. Ja. En dat kunnen er nog meer zijn als dat op dit moment is. En laat ik daar in ieder geval een hoofddoel van gaan maken. Studio Alphen.

0: Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires. Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De ochtendshow.
8: Goedemorgen, 1 over 7, de ochtendshow voor de woensdag. We gaan zo beginnen. Hier is het nieuws. Je hoort NOS.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
10: Ik heb een league sinds ik was geboren. Ik ben ecstatic, ik ben excited. Ik kan niet geloven dat dit niet real is. Dit is niet real voor mij. Dit is niet real. Ik heb dit mijn hele leven. Ik kan niet geloven dat het waar is. Ik kan niet geloven. We wonnen de league!
9: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Gaan we door met het nieuws uit de regio. Krijg je van Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De Alphense Partij voor de Dieren wil dat de gemeente harder optreedt tegen het verstoren van broedende vogels. Volgens raadslid Stef Strik worden nesten beschadigd doordat de jongeren vogels opjagen. De partij pleit voor extra handhaving in gebieden waar veel vogels broeden. Ook zouden er meer waarschuwingsborden moeten komen om mensen bewust te maken van de gevolgen. SV Aarlanderveen viert de komende 2 weekenden het 60-jarig bestaan van de club. Op het programma staan onder meer een feestavond voor de jeugd, een veiling en een voetbaltoernooi. Bij de veiling zijn onder andere Formule 1 kaarten, barbecue pakketten en een gesigneerd shirt van het Nederlands elftal te winnen. De festiviteiten worden op 30 mei afgesloten met een groot feest op het sportpark. In zwembad Kineo in Roelevarensveen wordt in juli alsnog een vaste tillift geplaatst. Bij de opening ontbrak die voorziening, waardoor mensen met een beperking niet konden zwemmen. Inmiddels is er een verrijdbare lift aanwezig. Ook komt er nog een speciale aankleedtafel. Volgens de gemeente ontstonden de problemen door miscommunicatie tijdens de bouw. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries, dankjewel. Ik moet heel even wat doen, hoor. Voordat we naar de verkeersinformatie kunnen gaan. Even een momentje, alsjeblieft. Zo, als het goed is, zijn we er weer. En moet het geluid nu ook iets beter zijn op mijn oren? Want ik had ook een heel raar geluid. Nee, ja. Ik heb nog steeds een raar geluid.
11: Nee, het zit er nog steeds niet goed op.
8: Nou, maakt niet uit. Een verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, heel gek. Nou ja, eigenlijk niet, want het is woensdag. Er staan geen files in de regio. Het rijdt lekker door. Pim, een hele goede morgen. Hoe is het op het spoor?
12: Hele goedemorgen. Het is op het spoor redelijk rustig. Er zijn alleen werkzaamheden tussen Utrecht en Schiphol. De extra reistijd bedraagt 15 minuten.

0: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw stoorremmen vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
1: Welkom.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Goedemorgen. 6 over 7. Het is de ochtendshow op de radio. Studio Alphen Kagenbrazem. Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wim, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Hey, Luc.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zo, je vader heeft je gebracht.
3: Ja, nee, hij heeft me gewoon op tijd wakker gemaakt.
0: Oh, heeft je op tijd wakker gemaakt? Je moest wel zelf deze kant op komen.
3: Ja, dat wel.
0: Hoe reageerde je moeder gisteren toen je thuis kwam?
3: Ze had het gehoord dat we het de hele tijd over haar hadden. Dus,
0: ze heeft geluisterd?
3: Ja, ze heeft het gehoord. Oh. En heel leuk vond ze het niet, maar ze vond het wel een beetje grappig.
0: Malou, sorry hoor. Ja, had je hem gisteren maar eerder wakker moeten maken.
3: Ja, ik vind het ook gewoon terecht.
0: Ach. Vandaag is het een bijzondere dag, want jouw stagebegeleider komt langs.
3: Ja, dat klopt. En die komt ergens tussen 9 en 12.
0: Ergens tussen 9 en 12. Nou, dan hebben we toevallig tussen 11 en 12 hebben we een hele lange lunch. Tussen 10 en 11 hebben wij even een interview wat niet onderbroken kan worden omdat we het gaan opnemen. En tussen 9 en 10 hebben we een hele lange pauze.
1: Uitzending.
0: Oh ja, dat is waar. We hebben gewoon een uitzending. Ja, dat is waar ook, ja. Nee, ik denk we kunnen er even tussenuit sneaken, Luc, om gewoon ergens te gaan poelen of zo. Of door het toernooitje te houden. Maar dat gaat niet op, hoor ik bij deze. Want de baas in mijn linkeroor die roept al, nee, je hebt gewoon een uitzending.
3: Nou, misschien kunnen we ergens even tijd vrijmaken.
0: Nou, komt helemaal goed. Je hebt natuurlijk nog een aantal stageopdrachten te doen. En daarnaast, ja, het is ook gewoon hartstikke leuk voor jouw docent om hier even langs te komen. Want ik neem aan dat hij ook nog nooit in de radiostudio is geweest.
3: Nou, niet dat ik weet, nee.
0: Nee. Dan is het hopelijk voor hem dan de eerste keer. Want ik vind het altijd wel leuk voor mensen als ze dan de eerste keer bij mij in de radiostudio komen. En dat als ervaring hebben. Ja, ik weet niet of het altijd als positief kan worden ervaren, hoor. Maar ik hoor vaak van wel. Of mensen liegen heel goed of ze menen het echt. Dat kan natuurlijk. Pim, voor jou was op een gegeven moment ook een keer de eerste keer om hier te komen. Jij bent hier nog steeds, dus voor jou was het wel een positieve ervaring.
4: Zeker. Gewoon genieten.
0: In hoeverre kan je het aanraden, zeg maar, voor andere mensen die ook een keer in de radiostudio willen zitten? Of een keer gewoon, misschien uiteindelijk wel bij de radio terecht willen komen, bij Studio Alphen Kagenbrazem?
4: Ja, ik weet nog dat ik de eerste keer zei, het is echt dat je kijkt in de keuken. En ja, nou klopt dat gewoon direct, want ja, het is gewoon een kijkje nemen in de keuken van hoe draait de chef-kok, zeg maar, alle pannetjes bij elkaar?
0: Ja, ik ben heel slecht in bakken en koken, maar ik ben wel heel goed in... heel goed. Ik ben wel goed in radiomaken, zeg maar.
4: Ah, dat kunnen we stellen.
1: Wat ben ik dan? De Gordon Ramsay of zo?
0: Nee, dat ben ik. Nou ja, alhoewel, je lijkt er wel een beetje op, moet ik zeggen.
1: Ja, met schelden en zo.
4: Ze hebben wel een mooi duo. Gordon Ramsay en wie is dan
1: de tweede? Jamie Oliver.
0: Wat zei je nou?
4: Jamie Oliver. Gordon Ramsay en Jamie Oliver. Ja. Een illuster duo. Mooi om te zien.
0: Ik zie me eerder zelf als de Swedish chef, zeg maar. Bush. En alles weer door de lucht. Ja, nee, zo zie ik mezelf wel. Dus op zich vind ik ook wel een illuster duo, hoor, moet ik zeggen.
4: Maar kan je überhaupt koken, Wesley?
0: Nee, precies dat. Maar de Swedish chef ook niet, hè? Dus je gooit alleen maar met potten en pannen. Kijk, dat kan ik wel heel goed, moet ik zeggen.
4: Nou, ik zou zeggen, gaan we een keertje doen.
0: Ja.
4: Zo'n rage room met z'n allen. Even helemaal verliezen in zo'n rage room. Kennen jullie dat?
0: Is dat zo'n kapotmaakkamer?
4: Dat is
0: zeg maar?
4: Een kamer waar je in alles kapot mag maken.
0: Ja, dus dan
4: mag je lekker gooien met pannen en deksels.
1: Waar vindt het die?
4: Ja, overal tegenwoordig. Super populair.
1: Het loopt een beetje in de prijzen thuis namelijk. Dus,
0: iedere week ben je weer een nieuw servies aan het halen. Heb je toevallig Griekse roots, Richard?
1: Een beetje wel, ja. Hoppa!
4: Heel die kast is leeg.
0: Ja, ik ken serieus nog een Grieks restaurant. Dat zit bij mij in de buurt. En die doet nog af en toe wel eens van dat borden mappen.
1: Ja, grappig. Ja, is dat leuk, hoor.
0: Ja, dat is echt tof.
4: Maar dat zijn toch van die nepborden tegenwoordig?
0: Het weet ik niet.
1: Waarschijnlijk is het gewoon oud servies of zo, dat ze niet meer kunnen gebruiken omdat scheurtjes of zo in zitten.
0: Het gebeurt bijna elke avond, dus ik weet niet hoeveel oud servies die heeft. Maar ik neem aan dat in ieder geval 100.000 jaar het servies bij elkaar heeft verzameld.
4: Nou, toen ik in Griekenland op vakantie was, ik had er helemaal zin in. Ik denk, nou, we gaan gooien met borden en met bestek, ik heb er helemaal zin in.
1: Helaas, hè?
4: Maar toen werd er uiteindelijk, bij de meeste restaurants werd er niet gebruik van gemaakt. Maar bij één restaurant werd er een car ingereden, midden in die zaal. En ja, allemaal borden lagen daarop. Echt een stuk of 100. En dan mocht iedereen 2 borden pakken. En dan mocht je gaan gooien op de grond met een bord.
1: Nou.
4: Dat was hartstikke lekker, hoor.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
4: Ja, dit soort muziek er een beetje onder. Ik zie mezelf al gaan, hoor. Met z'n viertjes. Dus gaan we lekker gooien met borden. In zo'n rage room. Wesley koken voor ons in die rage room.

0: vind het een beetje de Brabantse Griek. Lijkt het wel. Moet je luisteren, ja. Hij heeft ook Jeroen van... Oh, het is Jeroen van Zijs. Ja, dat is wel.
1: Ah.
2: Dit is Guus Meeuwis uit Griekenland. Dat is heel gek.
3: Jongens, zit je weer niet naar
0: Ja, je moet eigenlijk eerder denken aan dit, hè. Begint heel rustig.
1: Ja.
2: Oh.
1: Shiitake. Huppatee.
0: Dat is wat anders dan tzatziki, toch?
1: Ja.
2: Maar ik kan een tzatziki zo ruiken met dit nummer, hoor.
0: Ja, ik ook. Bij jou, uit je mond.
2: Nou.
0: Ja, dat riekt altijd, toch? Dat is toch niet normaal? Maar het is ontzettend lekker. Dat dan weer...
2: Bizar.
0: Ja. Yabadadam. Badadadam. Badadadadam. En dan komt hij, hè? Ja, dat.
1: Nee, nog even.
0: Badadam. Het duurt zo lang, hè, dit eigenlijk. Ja,
1: daarom. Daarom is je ontlading zo goed.
2: Hoe was jullie ochtend, jongens?
0: Nee, daarom duren die nachten ook al zo lang al bij die Griekse restaurantjes.
1: Maar daarom
0: en dat ze dat pas aan het einde van de avond met die borden gaan gooien.
1: Maar daarom is die ontlading zo goed, namelijk.
0: Ja, dat ze dan helemaal losgaan.
1: Ja,
0: wow.
1: Precies.
2: Het is gewoon puur frustratie uit die muziek.
0: Ja, maar ik doorgespoeld. Ik krijg ook frustratie van, hè?
2: Ja, lekker.
0: Ben weer te ver. Tot zover. Over de Griek. Ja. Maar wel erg lekker eten, moet ik altijd zeggen.
2: Ja, bizar, hè?
0: Dat is wel echt het eerste waar ik aan denk. Het is niet per se het land of aan de mooie omgeving... of aan de leuke mensen... of aan het geld wat we ooit wel eens hebben gegeven aan Europa... omdat Griekenland bijna failliet was.
2: Jij vindt ook dat je recht hebt op Griekenland. Gewoon puur, je hebt een beetje meebetaald aan
0: Tot
2: je belasting.
0: Geld? Nee, dat is... Nee, allemaal ten goede. Ik bedoel, als we met lekker eten komen, vind ik het allemaal wel prima.
2: Ja.
0: Ik vind het wel duur geworden, moet ik zeggen.
2: Griekenland?
0: Ja, nee, ik ben er nog nooit geweest. Ja, mijn vrouw wel een keer. Dat was wel grappig, dat was rond 4, 5 mei. 4 mei was dat trouwens. Cool. Want ze zat in het vliegtuig tijdens de 2 minuten stilte. Dat vond ze niet zo leuk, want ze heeft vliegangst. Moest ik nooit om lachen.
1: Was ze bang dat de motoren uitgezet werden voor 2 minuten of zo?
0: Dat zou wat zijn, hè? Nee, ja, ze moest gewoon 2 rondjes extra vliegen rondom Schiphol, zeg maar.
1: Ja,
0: dat vond ze niet zo leuk, maar goed. Ze was in Athene geweest voor... Ja, dat was na dan de middelbare school toen de tijd.
1: Mm.
0: Toen kreeg ze dat als examen cadeau van haar moeder. Gingen ze samen op reis. En dan ging ze naar Griekenland. Ja, ik ben er nog nooit geweest, dus ik kan er niks over vertellen. Maar ik kan wel vertellen dat het eten hier in Nederland gewoon echt lekker is. U vraagt me wel af, ja, nu we toch een beetje over koken en dat soort dingen hebben. Is het Griekse eten wat we hier in Nederland eten, is dat ook, net als de Chinees, vermaakt naar hetgeen wat we in Nederland lekker vinden?
2: Ja,
1: dat is toch altijd?
2: Dat is altijd wel een beetje zo. Wij hebben best wel blend, noemen ze dat natuurlijk. Wij hebben best wel blend smaak.
0: Mm-hmm.
2: Dus de smaak is best wel verbasterd. Maar
1: daarom is het gewoon ook... Om die reden is het dus ook dat gewoon in het buitenland je eten gewoon heel anders smaakt.
2: Ja, maar dat is toch sowieso... Je zit dichter bij de bron. Kijk, een Italiaan is in Italië altijd lekkerder.
0: Ja, maar als ik een steak ergens eet... Of van dat... hoe heet dat vlees ook alweer? Dan krijg je ook gewoon... dat is ook volgens mij van de rund. En die kan je in dunne plakjes kan je die krijgen. En dat is €80 per stukje ongeveer. Maar dat is ontzettend lekker. Die kan je zelf ook opbakken met een beetje... Ja, wagyu.
2: Dat is bizar, hè?
0: Ja, maar het maakt niet uit of
2: ik...
0: Ja, zeker. Ieder jaar doe ik dat sowieso altijd op mijn vakantie. De laatste avond dat dat mevrouw en ik vakantie hebben.
2: Ja.
0: Dan gaan wij dat eten. En dan ook precies bij hetzelfde restaurant.

0: Maar of ik het nou in Nederland eet of in Spanje eet... In principe is de smaak niet per se anders. Maar dat heb ik bij... Nee, de Chinees weten we allemaal. In China is het heel anders gemaakt dan in Nederland. Ja, ik weet dus niet of dat bij Griekenland is. Maar wat wilde je zeggen daarover?
1: Nou, is Wagyu het waard? Ik vind dat eigenlijk wel een leuk gesprek.
0: Vind ik wel.
1: Want het is zo duur.
0: Het is zo duur. Maar als je dat gewoon niet te vaak doet, maar één keer in de zoveel tijd... Dan is het het zeker waard, Pim.
1: Want ben jij vind je dat je mag investeren in een goed stukje vlees?
0: Ja, vind ik wel.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké, daar ben ik mee eens. Ik ben heel erg ik ben zelf van de cultuur van... Als je dus vlees eet... Zorg er dan maar voor dat je het goed bereidt. Dus ga niet zeg maar als een gek vlees zitten maken, maar bereid het gewoon goed.
0: Nee, net als zeg maar vlees op de barbecue gooien. Je koopt heel vaak in de supermarkt koop je vlees.
1: Ja.
0: En dan is het gewoon van het 1 minuut opwarmvlees en het is prima. Maar ik koop het altijd bij de slager, omdat je dan toch... Ja, je moet gewoon de rook van de barbecue in dat vlees krijgen. Je moet het langzamerhand laten garen. Niet even snel heel hoog vuur en alles is zwart en lekker eten. Succes.
2: Volgens mij is het toch wel de Gordon Ramsay dan, hè?
0: Ja, met de barbecue wel.
1: Ja, dat is de Gordon Ramsay. Komen we toch terug op...
2: Precies.
1: Maar jij als Jamie Oliver, vind jij dat je moet investeren in een goed stukje vlees?
2: Het was eigenlijk andersom, geloof ik, hè? Ja, tuurlijk moet je investeren in een goed stukje vlees.
1: Ja?
2: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, dat is gewoon je fundament. Want als dat wel niet goed is, dan krijg je het nooit van zijn leven goed meer natuurlijk.
1: Maar ik heb hier de kaart van Europa een beetje voor mij. En ik dacht, ik ga een kleine vraagje aan jullie stellen.
2: Nou.
1: Want we hebben het over verschillende keukens.
0: Wacht even. Luc, let even op. We gaan een quizje krijgen.
1: Als je kijkt naar alle verschillende keukens in Europa.
0: Ja.
1: Als ik zeg, ik noem een land en dan zeggen jullie ja of nee. En van, ik vind die keuken lekker, ik vind die keuken niet lekker.
2: Ja.
0: Ik
1: denk dat is wel even leuk. We hebben het over keukens tegenwoordig.
0: Dan kleven we het ook even aan met... Dat gaat de gang.
1: Okay. Nou, als ik zeg, de Franse keuken, ja of nee?
3: Nee. Nou, dan denk ik alleen aan een lekker ontbijtje en lunch en niet aan heel lekker avondeten.
2: Ja, precies.
1: Jij, Wesley?
0: Franse keuken. Maar wat is typisch de Franse keuken?
1: De Franse keuken.
3: Ik denk toch
1: wel escargot.
0: Ik hoor het allemaal door elkaar. Wat zeg je nou allemaal? Escargot.
1: En dan heb je...
2: Kikkerbillen.
1: Ja, zeker. Croissantje wel.
0: Ja, maar escargots ben ik wel van. Dat is op zich... Ja? Nou, ja, dan wel
2: slakken?
0: Ja.
1: Slakken en zo. Ja. Ik zeg nee hoor, maar dat is allemaal eigen interpretatie.
0: En van dat groente en zo, dat is wel lekker, ja.
1: De Spaanse keuken.
0: Ja, zeker.
1: De paella, gaat er bij iedereen hierin?
0: Zeker. Maar dan wel de Spaanse manier, want de Nederlandse manier met de kip erdoorheen, dat vind ik helemaal niks.
2: En wel vers dan, hè? Want anders...
1: Ja.
0: Maar echt ook met de garnaaltjes en de...
2: Ja, zeker.
0: Ja, precies.
1: Ja. Interessant, dan kun je natuurlijk niet eromheen. De Italiaanse keuken.
2: Uiteraard.
3: Maar dat is denk ik wel de lekkerste keuken van Europa.
0: Pringel.
1: Ik denk zelfs van de wereld. Ik ben
2: Dat betwijfel ik.
1: Ja?
2: Dat betwijfel ik.
3: Ja, ik denk dat, zeg maar, stel je voor jou het heel erg van sushi is Japan altijd beter dan Italië. Dus het ligt echt aan wat je lekkerder vindt.
2: Vlak
3: van
2: Oostenrijk niet uit, hè?
1: Oostenrijk?
0: Wat is dat typisch
1: Oostenrijkse keuken?
2: Ja, Wienerschnitzel.
1: Ja, maar dat is ook het enige wat ze hebben.
2: Ja, wel hen.
0: Ja, en de kaasfondue, maar dat kan ik niet eten. Dus
2: Milka, chocolade. Ja.
1: Ja, oké. Fair enough.
0: Oké, nog twee.
1: Nog twee keukens doen we. We doen even de Poolse keuken.
2: Ja.
1: De Poolse keuken.
0: Ja. Ik vraag iets wel eens wat hier... Want dan komen er allemaal familieleden bij me eten. Met kerst of zo. En dan zegt hij, ja, mijn vrouw die gaat Pools koken. En dan denk ik, ja, maar wat is dan typisch Pools? Ja,
2: gewoon worsten, pierogi. In deeg, gewoon vleeswaren in deeg. Of allerlei dingen. Alleen, ik moet wel zeggen, de Poolse keuken ziet er over het algemeen niet zo appetijtelijk uit als bijvoorbeeld een Italiaanse keuken of wat dan ook. Er zit veel minder kleur in.
0: Ries, stop de muziek. Vleeswaren in deeg, dus de babbouw komt uit Polen?
2: Nee, sowieso weer niet.
1: Niet op die manier, zeg maar.
0: Oké. De laatste.
1: De laatste gaan we doen. Dan komen we aan natuurlijk bij ons eigen kikkerlandje, Nederland.
2: Nee.
1: Nederlandse keuken, wat vinden we er eigenlijk van?
3: Nou ja, de Nederlandse keuken vind ik niet heel speciaal eigenlijk. Maar dat komt denk ik ook omdat ik het heel lang heb gegeten. Omdat ik bijna elke avond aardappel, groentje, vlees eet. En dan kom je toch wel snel uit op Nederland. Want heel veel meer hebben we ook niet.
1: De AVG.
0: Ik heb wel het idee dat het een beetje aan het uitsterven is, inderdaad. Dat we eigenlijk te veel verwend zijn met andere specerijen waar we wat meer op geënt zijn. Omdat het ook weer te veel vernederlandst is. Ja, maar, naar ons mondje is gemaakt, zeg maar.
1: Eet je wel eens een AVG'tje?
0: Ja, af en toe wel. Maar het is ook gewoon voor de gemak. Voor het gemak. Voor gewoon makkelijk even maken.
1: Ja, oké. Eens. En jij, Richard?
2: Laten we heel eerlijk wezen. We zijn de uitvinder van de ertessoep, de snert.
1: Ja, die is echt heel lekker.
2: Ja.
1: Zo. Als die pollepel, als hij die in die snert zet en hij blijft staan.
0: Zeg, get a room. Godverdomme. Oh nee, dat zeg ik wel
2: tegen mijn dochter. Asperge komt er ook bij ons vandaan.
1: Ja, volgens mij wel.
4: Ja, wit goud, hè?
0: Ik zeg altijd tegen mijn dochter, je mag het niet vies noemen, maar je mag het niet lekker noemen. Dat kan, want je kan het niet lekker vinden.
2: Aan de andere kant, broccoli mag van mij gestolen worden.
1: Broccoli mag gestolen worden, wortels mogen gestolen worden.
2: Zeker, ja.
0: Heel klein rondje, met of zonder kuiltje?
2: Met kuiltje en een lekkere draadjesvlees erbij.
1: Met hutspot,
2: ja.
3: Met, dat vind ik wel lekker.
0: Dat kuiltje, ja. Ik eet altijd het kuiltje op en de rest niet.
1: Oh ja, dus gewoon niet.
2: Je houdt dus gewoon
0: precies, ja, gewoon exact. Niet.
2: God. Je houdt gewoon van het vet.
0: Maar, nog een klein rondje en dan gaan we richting het weer. Allerlekkerste keuken wat er is. Ries?
2: Italiaans.
3: Het lekkerste wat ik ooit heb gegeten is een hamburger in Amerika. Maar het is niet de lekkerste keuken, denk ik.
0: Die hele grote die...
3: Dat bedrijf? Nee, dat was zo'n restaurant. Dat kan ik nog steeds herinneren als de dag van gisteren. Daar hebben we 3 keer gegeten. Het was zo lekker, alleen het is nu failliet. En daar bouw ik wel
2: van. Geen Arby's dus?
3: Het was ook echt geen keten. Het heette Colts, ergens in Sedona. En Colts. Het was zo lekker.
0: Heet het Colts?
3: Colts.
0: Oh, Colts. Ik denk Colts, dat is toch niet...
3: Dan zou het niet heel lekker zijn. Maar die burger was zo lekker, dat die vergeet ik nooit meer.
0: Hoeveel burgers zaten erop? Hoeveel lagen?
3: Dat weet ik niet eens, maar het was echt perfect. Gewoon. Okay.
1: Maar was die lekker van het zoveel vet? Of was die lekker van gewoon...
3: Maar ze hadden ook heel veel sausen en zo. Het was echt, alles was gewoon perfect.
0: Alles was perfect, oké. Okay.
2: Alles gewoon zwaar onder de conserveringsmiddelen en zo in Amerika.
0: Het is wel heerlijk dat hij ons lekker zit te maken met iets wat niet meer bestaat. Ja, dus dat is op zich wel. Pim, wat is de lekkerste keuken volgens jou?
1: Ik ga ook mee met Richard voor de Italiaanse keuken. En dan vooral Napoli. Ja. Oh.
0: Het is gewoon echt, niemand, en die ga ik nu wel noemen, noemt de Indische keuken.
1: Ja, maar hallo. Het ding is, Indische keuken
2: is ook bij elkaar geraapt zootje volgens mij.
1: Ja,
2: toch?
1: Dat en het is zo pittig.
0: Nou, dat kan je ook naar je mondje gaan maken, hè?
1: Ik kan echt niet.
0: Je hoeft die sambal er niet op te gooien.
1: Ja, maar ik vind dat die rijst en dergelijke, dat kan soms zo pittig zijn. Dat je bij jezelf zit dat je denkt van, hè, ik moet nu een glas water hebben, want anders staat mijn mond gewoon in de brand.
2: Proef nooit meer wat.
0: Het is gewoon gewenning, hè? Ik bedoel, ik ben ermee opgevoed en prima zo. Ja, mijn maag kan er niet meer tegen,
2: dan krijg je dat.
0: Ja. Je moet het ook niet, zeg maar, zomaar ergens uit de winkel halen. Je moet het echt wel bij de juiste Indische winkel halen. Want dan krijg je echt de lekker...
2: Bij de toko dus.
0: Heet het toko? Ja, volgens mij heet hij ook wel toko. Ja, je hebt hier in Alphen heb je ook zo eentje zitten, zeg maar. Ik weet niet of dat echt officieel een toko is of gewoon een restaurant. Maar maak gewoon lekker eten. En de pittige kip, dat is echt een aanrader.
1: Ja?
0: Maar dat is echt de pittige kip. Dat is niet de pittige kip die je haalt ergens bij een of ander vleesrestaurant. Het is echt pittige kip. Daar staat je bek van in brand. Nog erger dan de wasabi. En het is wel pittig. Dat moet ik wel zeggen.
1: Proef je dan nog wat?
0: Jawel, omdat je smaakpapillen die worden zo geactiveerd dat je alles proeft.
2: Mm. Ja, weet je, dan zou ik eerder naar de Surinaamse keuken toe gaan.
1: Nee, ik ben wel eens met Wesley. Ik vind de Indische keuken is lekker. Wel iets meer.
2: Maar ik vind dan toch dan is de Surinaamse keuken is wat vriendelijker voor je tong.
1: Ja, die is misschien de Surinaamse keuken is misschien wat meer zeggen? Verwesterd, zeg maar.
0: Jullie zijn ook niks gewend, hè?
1: Nee, dat klopt.
0: Goed, het weerbericht dan voor vandaag. Het wordt heet. Vandaag nog niet helemaal, maar het wordt uiteindelijk heel heet. Komt ook niet door de Indische keuken. Wel door het weer, maar daar later meer over. Eerst vanochtend wisselend bewolkt. Komen op steeds meer plaatsen ook buien voor. Af en toe schijnt vanmiddag dan de zon, maar komen er ook enkele buien voor. In het uiterste oosten en noordoosten is er een kleine kans op onweer. Kaboompad. En in de middag dan wordt het in het noordwestelijke helft van het land droog. De maximum temperatuur ligt rond de 18 graden.
2: Lekker.
0: Dus het is wel warmer dan gisteren.
2: Ja, opmaat naar de warmte.
0: Hey, opmaat naar de warmte morgen dan. Dan gaat de blik met warmte gaat open hoor. Want het is echt, morgen is het niet normaal al. Hoewel...
1: Ja, morgen is het gewoon 20 graden hoor.
0: Dus morgen valt het eigenlijk wel weer mee.
1: Vrijdag gaat het pas los, 25 graden. Maandag 27.
0: Ja, het is gewoon eigenlijk vanaf vrijdag inderdaad 26 graden. En daarna dan blijft het rond de 28, 30 graden blijft het hangen.
2: Woensdag met nog steeds 31.
0: Het is nog steeds de apotheose, hè? Woensdag met de 31 graden. Ja, dus,
1: bizar, hè?
0: Ja. Goed, maar dat is de opmaat voor wat er komen gaat. Vandaag nog gewoon 18 graden en af en toe wat regen. En daarna, misschien kan je nu beter even extra je tuin sproeien naast de regen die gaat vallen. Want de periode met droogte, die komt eraan.
1: Ah, dat gaat wel lukken.
0: En de periode van de korte broek. Dus...
1: Ah.
0: Goedemorgen. Ja, we lullen veel te veel. We moeten meer muziek draaien. Nou ja, laten we dat ook maar gaan doen dan. Ook zometeen weer. Waar of niet waar?

0: Hallo Wesley.
1: Goedemorgen.
2: 3, 2, 1.

0: Nou, ik heb beloofd om wat muziek te draaien. Dat hebben we ook gedaan. Meer dan 6 minuten lang muziek op de radio. Stevie Wonder hoorde je, Sir Duke en ook Melee en Built to Last. Nou, wij bouwen aan deze woensdagochtend. Het is vandaag 20 mei 2026. Vandaag een bijzondere dag, want en niet alleen de stagebegeleider van Luc komt langs, maar ook vandaag komen er nog veel meer mensen langs. Natuurlijk ook de cultuurmakelaar. Oh ja, die komt ook nog vandaag natuurlijk. Ja, het is woensdag.
1: Die komt 9:15 in plaats van 9:15.
0: Ja, dat klopt. Dat heeft alles te maken met een andere indeling van het laatste gedeelte van deze ochtendshow tussen 9 en 10. Daar later meer over, want dat is echt wel leuk wat er gaat gebeuren. We moeten toch een beetje teasen natuurlijk, dus dat blijven we dan ook doen. We houden je nog even een beetje warm. Warm hoeven we je niet meer te houden voor het nieuws, want het nieuws komt er nu aan. Het nieuws van 7:30, je hoort de hoofdpunten van het NOS-journaal.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar is iedereen geïnformeerd. Het Openbaar Ministerie wil op meer plekken mobiele flitspalen gaan inzetten. Het aantal mogelijke locaties wordt meer dan verdubbeld. En er komen ook meer palen die bovendien vaker van plek wisselen. Arsenal is voor het eerst in 22 jaar weer landskampioen van Engeland geworden, doordat concurrent Manchester City punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het weer wisselvallig, stevige buien vanochtend. Vanmiddag is het wat vaker droog en zonnig en dan wordt het 16 tot 18 graden.
0: Dan nog het nieuws uit de regio. Krijg je van Richard Harman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De ouders

0: van de 14-jarige Esmee Kortekaas uit Hazewoud-Rijndijk hebben meegewerkt aan een voorstelling over de moord op hun dochter. Esmee werd op Oudejaarsdag 2021 gevonden in een park in Leiden. In de voorstelling wordt uitgelegd hoe de politie de zaak oploste. Olivier van der G. werd veroordeeld tot 12 jaar cel en TBS voor het om het leven brengen van Esmee. Rolstoeltennister Lizzie de Greef uit Alphen aan den Rijn heeft het toernooi van Rome gewonnen. De Alphense versloeg onderweg naar de finale onder meer de nummer 1 van de wereld, Yui Kamiji en Diede de Groot. In de finale was de Greef in 3 sets te sterk voor Aniek van Koot. Daarmee pakte Alphense een knappe titel op internationaal niveau. De gemeenteraad van Kaag en Braassem praat woensdag opnieuw, vandaag dus, opnieuw over een woningbouwproject De Bult in Nieuwe Wetering. Het college wil doorgaan met de bouw van 12 sociale huurwoningen. Eerder gaf de Raad van State al definitief groen licht voor het project. Volgens het college kost stoppen bijna 9 ton... en dreigt bovendien een juridische procedure met de woningcorporatie Wij Wonen. Als de Raad instemt, kunnen de woningen eind 2027 worden opgeleverd. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, op dit moment 2 files in de regio. Het valt allemaal wel mee, hoor. Het is allemaal niet zo heel erg. Ja, het is natuurlijk wel erg als je erachteraan moet aansluiten, want het is gewoon niet prettig. Maar goed, het valt allemaal wel mee. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, daar kun je aansluiten dus. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Er staat op dit moment 4 kilometer. De vertragingstijd is 4 minuten. Datzelfde geldt voor de N201 uit Hoorn richting Hilversum. Daar 4 minuten vertraging tussen Wilnis en de aansluiting met de A2. Pim, hoe is het op het spoor?
2: Op het spoor is het redelijk rustig. Er zijn werkzaamheden tussen Amsterdam en Amsterdam en Utrecht, waar Schiphol onder valt. Extra reistijd bedraagt 15 minuten. En er zijn werkzaamheden tussen Utrecht en Leiden. Dit duurt tot morgen 7:45. En de extra reistijd bedraagt ook 15 minuten.
1: Mooi. Dankjewel, Pim. Zometeen in de ochtendshow gaan we weer doen waar of niet waar. 3 stellingen van Thijs van der Dussen. Wil je meespelen? Dat kan. Studiehalve.nl/WhatsApp is het adres.

0: Cook Robin en Just Around the Corner in de ochtendshow. Ook daarvoor Lola Young en Messi hoorde je hier. Het is een beetje toch wel... ik heb een beetje het idee alsof we een soort van thema-uitzending hebben vandaag. Ik bedoel, we hebben het over het eten gehad. We hebben het over koken gehad. Mm-hmm. We hebben het over Cook Robin. En we hebben het over Messi.
1: Ja, het gaat alle kanten op vandaag.
0: Het zijn allemaal dingen die je in de keuken kunt vinden, zeg maar.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Of dat de stellingen van Thijs van der Dussen ook over koken en de keuken en internationale lekkernijen gaat. Dat weet ik niet, want dat weet alleen Thijs. Ook ik heb de opdrachten namelijk nog niet gehoord. Maar we gaan het toch weer doen. Waar of niet waar? En de vraag is of het waar of niet waar is. De drie stellingen van Thijs van der Dussen. Hij gaat ons zometeen dat weer voorleggen. Wij gaan hem hier weer meespelen in de studio. Natuurlijk Pim, Luc, Richard en ik. Ik hoop ook dat jij mee wil spelen via de app studioalf.nl. /WhatsApp. Is het in ieder geval het adres waar je je antwoorden kunt doorsturen? Doe dat door in je bericht 1, 2 en 3 te zetten. Daarachter dan waar of niet waar. Zo weten we namelijk ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Anders moeten we zelf gaan puzzelen. En je weet, wij kunnen dat niet. En dan gaat het alleen maar mis. Zijn we er klaar voor, heren?
2: Ja hoor.
3: Ik ben er klaar voor.
4: Helemaal ready.
0: Ik ben wel nu benieuwd, Luc. Want nu heb je geen excuus meer natuurlijk om te verliezen.
3: Jawel. Oh, ik ben de enige minderjarige.
0: Ja. Ik heb zoiets goeds in mijn hoofd zometeen voor tegen zijn stagebegeleider om te zeggen hoe die het doet hier. Maar goed, en laten we het hebben over die stellingen. Thijs van der Dussen, goedemorgen.
5: Welkom bij alweer een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1 en dat gaat over insecten. Ja, er bestaan insecten die maanden zonder kop kunnen leven omdat hun zenuwen verspreid zitten. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Zijn die nou serieus kok of kop? Met kop. Een P.
1: Met een P.
0: Ja, nu wil ik het gewoon horen natuurlijk.
3: Viespeuk.
0: Ja. Nee, ja. Niet zo.
1: Nou, nee.
0: Nee.
1: Oh.
0: De kok van de keuken.
1: Ja. Gordon Ramsay en Jamie Oliver in de studio.
0: De Swedish chef, ja precies. Maar goed, is het waar of niet waar? Wat denk jij, Pim? Zijn er insecten die maandenlang, jarenlang zonder kop kunnen leven? En omdat eigenlijk... Wat zei hij nou precies? Nog een keertje even, Thijs, want ik vond het wel een beetje ingewikkeld.
5: Welkom bij alweer een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1 en dat gaat over insecten. Ja, er bestaan insecten die maanden zonder kop kunnen leven, omdat hun zenuwen verspreid zitten.
0: Ja, ik begrijp het ook wel een beetje te
5: twijfelen. Of niet waar?
0: Waar of niet waar?
1: Nou, ik twijfel omdat hij zegt zenuwen verspreid liggen. Ja. Hij geeft een onderbouwing, maar ik ga toch voor niet waar.
0: Jij gaat voor niet waar, oké. Luc, wat denk jij?
3: Ik heb biologie laten vallen, maar volgens mij is dit waar.
0: Volgens jou is dat waar, oké. Dan zijn we aanbeland bij Richard.
6: Ik zeg een keertje niet waar.
0: Jij zegt niet waar. Ik zeg dat het... Nou, ik denk niet dat het maandenlang is. Ik denk dat het wel voor een korte periode kan. Maar ik zeg ook niet waar. Oké. Stelling nummer 2 dan.
5: Stelling nummer 2. Als je hard genoeg rent, kun je de tijd langzamer laten gaan. Waar of niet waar?
0: Als je hard genoeg rent, kun je de tijd langzamer laten gaan. Dus als je de marathon van Rotterdam in 1 uur rent in plaats van 4 uur... dan is de tijd minder snel? Hè? Nou, ik vind het hele vage. Wat denk jij, Pim?
1: Ik heb hier nog nooit van gehoord, dus ik ga voor niet waar.
0: Jij gaat voor niet waar. Luc?
3: Ja, ik zie geen één mogelijke reden hoe dit waar kan zijn. Want je kan nooit hard genoeg rennen om überhaupt de tijd iets van langzamer te laten gaan. En gaat dan de tijd voor iedereen langzamer of alleen voor jezelf?
0: Ja, dat is een beetje de interpretatie natuurlijk van de stelling van Thijs. Maar
3: dus
0: toch.
3: Ik ga voor niet waar.
0: Jij gaat voor niet waar, oké. Richard.
6: Ja, dan komen we met het natuurkundige gebeuren. Alles wat heel snel gaat, daar gaat de tijd langzamer voor. Tenminste ten opzichte van anderen. Mm-hmm. Dat is ook de reden bijvoorbeeld waarom GPS-satellieten iedere keer moeten bijgewerkt worden. Mm-hmm. Want anders zouden ze de verkeerde plekken aangeven vanwege dat de tijd al niet meer klopt. Dus ik zeg dat het waar is.
0: Jij zegt dat het waar is?
6: Ja. Maar dan moet je wel heel snel hard rennen hoor.
0: Ja, in theorie zou het dus kunnen, maar in praktijk is het gewoon heel moeilijk.
1: Het gaat over fracties van secondes. Dat het een fractie van een seconde sneller of langzamer gaat veranderen.
0: Ja, ik zit nu een beetje in dubio, want ik geef wat dat betreft Luc en Pim gewoon gelijk. Ik zou het ook niet voor me kunnen zien. Aan de andere kant, ja, Richard is natuurlijk wel weer van de natuurkundige benamingen en uitleggen en dat soort dingen. Ja. En weet je wat, om het spannend te maken ga ik wel met Ries mee, want dan hebben we het een soort van
3: vals spelen.
0: 2-2, zeg maar.
3: De natuurkundige volg vind ik vals spelen.
1: De twee jongsten tegen de twee oudsten.
0: Heb je dat ook laten vallen, natuurkunde?
3: Ja, dat ook.
0: Ja, precies. Ja.
6: Heb je nou, wel dan op school?
0: Ja, wat doe jij nog op school? Ja, ja, stage moet je
2: hij,
0: lopen,
2: is, maar, hij is er gewoon.
3: Nou, nou, ik ben er niet. Soms.
0: Waarvoor kun je voldoendes halen? Of onvoldoendes? Eigenlijk weet hij het niet. Ja, voor aanwezigheid. Meer niet.
2: Misschien moet je dat met zijn stagebegeleider gaan bespreken.
0: Ja, ja, dat was een van de vragen wel die ik in mijn hoofd had. Maar goed. Stelling nummer 3 dan tot slot.
5: En dan zijn we aangekomen bij de allerlaatste stelling. Stelling nummer 3. Sommige planten kunnen reageren op muziek met snellere groei. Waar of niet waar?
0: Ja, dus als je Vivaldi of Beethoven aanzet of...
6: Ja, dan gaat het beter dan als je Megadeth aanzet of Metallica.
0: Ja, of die nieuwste, weet je wel, van het Eurovisie Songfestival. Heet dat plaatje ook weer? Ja,
3: zet hem maar niet aan, alsjeblieft.
6: Nee, ja, precies dat.
0: Bangaranga, toch?
6: Zoiets? Ja, zoiets, ja.
0: Ik heb gisteren de Noorse president Bangaranga horen roepen. Nou, iedereen schoot in de lach. Niemand snapt het meer. Als een president, zeg maar, roept van congratulations with...
2: Bangaranga.
0: Bangaranga... Ja, dan klinkt dat heel... Alsof Rob Jetten zeg maar zegt van... het ging gisteren wel erg los, hè, daar in weet ik veel waar. Alsof iedereen aan de bangaranga deed. Ja, dat wordt een heel gek gesprek.
2: Ja, het voelt voor mij een beetje alsof je diarree hebt. Ik zit al weken aan de bangaranga. Ik zit al weken aan de bangaranga. Ik kom er maar niet af.
0: Oké. Okay. Het is het nieuwe hantavirus. Het bangaranga-virus. Goed. De stelling tot slot.
5: Ja. Ja. En dan zijn we aangekomen bij de allerlaatste stelling. Dat is stelling nummer 3. Sommige planten kunnen reageren op muziek met snellere groei.
0: Oh ja.
5: Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar. Pim, jij zei in ieder geval... Nee, wat zei je? Je hebt nog een antwoord gegeven.
2: Ik weet echt zeker dat het waar is. En ik wil er best wel tegenover zetten als het niet waar is. Want dit moet waar zijn.
0: Oké. Okay. Hoeveel zit je er tegenover? Nee, dat mag niet trouwens. Schokken.
2: Gokken, mag niet.
0: Luc, wat denk jij?
3: Ik denk ook dat dit waar is.
0: Jij denkt ook dat het waar is. Ja, jij mag helemaal niks tegenover zetten, want jij bent nog minderjarig. Richard Harreman?
6: Ja, dat is waar.
0: Jij denkt dat... Oké. Nee, dan ga ik maar voor waar.
6: Jij gaat ook voor waar?
0: Nou ja, wacht.
6: Dan ben jij een meeloper, zeg.
0: Ja, nee, ik ben sowieso een meeloper. Ik bedoel, je kent me inmiddels toch. Het is echt...
6: Echt precies exact dezelfde antwoord als wat ik heb gegeven.
2: Ja, hij let gewoon op de natuurkundige.
6: Ja.
2: Zo aan het kijken en hoopt gewoon... Nou,
0: weet je wat? Ik bedoel, we hebben best wel een verschillende antwoordvolgorde. Want Pim die zegt namelijk niet waar, niet waar, waar. Luc zegt waar, niet waar, waar. Richard zegt niet waar, waar, waar. Ja, als ik nu zou zeggen niet waar, waar, niet waar... dan heb ik iets volledig anders ten opzichte van jullie. Dan hebben we allemaal wat anders.
6: Ja.
0: Verander maar naar niet waar.
6: Ja,
0: okay, ja maakt mij het uit, joh. Ik bedoel, zo is het wel.
6: Ben benieuwd.
2: Dus we hebben sowieso een winnaar.
0: Ergens, nou ja, weet ik niet.
6: Ja, eigenlijk wel.
0: Nee, ja, weet ik niet.
3: Iedereen kan toch twee goed hebben dan?
0: Of twee fout, ja.
2: Ja, oké, okay, ja. Dat kan.
0: Het wordt gewoon heel spannend.
2: Dat sowieso, maar dat is sowieso altijd met die stellingen van Thijs.
6: Of een winnaar of een gedeelde tweede plaats.
0: Maar goed, dat gaat dan natuurlijk om de studio-winnaar. We hebben ook een dagwinnaar uit te roepen zometeen. En dat kan allemaal gedaan worden door de antwoorden die via de app worden ingestuurd. studio.nl/WhatsApp is het adres. Zet in je bericht 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, Thijs, noem ze nog één keer al die stellingen.
5: Welkom bij alweer een nieuwe ronde van waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1 en dat gaat over insecten. Ja, er bestaan insecten die maanden zonder kop kunnen leven, omdat hun zenuwen verspreid zitten. Waar of niet waar?
0: Als een kip zonder kop.
5: Stelling nummer 2. Als je hard genoeg rent, kun je de tijd langzamer laten gaan. Waar of niet waar? Ja,

0: Usain Bolt zoiets.
1: En dan zijn we aangekomen bij de allerlaatste stelling. Stelling nummer 3. Sommige planten kunnen reageren op muziek met snellere groei. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar? Dat is de vraag. Ben ik ook vooral benieuwd als het waar is. Op welke muziek ze dan heel lekker gaan, weet je wel? Dat als ik nu bijvoorbeeld Medusa aan zou zetten, dat je zometeen dan een plant hebt die nu nog 0,4 centimeter is en zometeen is uitgegroeid tot 2 meter.
2: Het zou heel snel zijn, ja.
0: Ja, precies. Maar goed, waar of niet waar? Dat is de vraag. Studio11.nl/WhatsApp. En wellicht ben jij zometeen de dag winnaar van deze woensdag 20 mei. De Ochtendshow.

0: Medusa en Rie Camamille. Nou, het lijkt echt wel alsof we een thema-uitzending hebben vandaag. Ik bedoel, de Camille die gaat wel lekker op dat moment.
1: Ja, deze is heerlijk.
2: Ja, ben je van de Camille thee?
0: Niet van de Camille thee, wel van de gember thee. Maar dat weet je inmiddels van me.
2: Daarom. Ja.
0: Ik moet even mijn koptelefoon opdoen. Ik denk dat ik doe even mijn microfoon dicht.
2: Doe jij even je microfoon dicht?
1: Dat is helemaal goed. Hoppatee.
0: Je weet hoe hard mijn microfoon staat namelijk. Ja, of mijn koptelefoon staat. Dus daar waren we. Waar of niet waar? We gaan de antwoorden even doornemen. Althans, de antwoorden die Thijs van der Dussel ons gaat geven. Om te controleren of dat wij een winnaar kunnen benoemen zometeen. In het spel Waar of Niet Waar. Als het goed is, heb jij ook je antwoorden ingestuurd via de app studio11.nl/WhatsApp. Op de drie stellingen die Thijs zojuist heeft gegeven. Zullen we ze even doornemen dan? Want het is wel echt wel spannend vandaag. Omdat we allemaal een ander antwoord hebben gegeven. Ander antwoord volgorde. Stelling nummer 1 klonk als volgt.
3: Welkom bij alweer een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar.
0: Mm-hmm.
3: We beginnen bij stelling nummer 1 en dat gaat over insecten. Ja, er bestaan insecten die maanden zonder kop kunnen leven, omdat hun zenuwen verspreid zitten. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Ries, wat zijn de antwoorden die er zijn gegeven door ons in de studio?
2: Jij, ik en Pim hebben allemaal gezegd niet waar. En Luc was enig met waar.
0: Wie heeft het goed? Kom maar door, Thijs.
3: Ja, dan zijn we aangekomen bij de antwoorden. En beginnen we bij stelling nummer 1. Die is niet waar. Nee, ze kunnen wel overleven zonder kop, sommige insecten. Maar zeker niet maanden.
0: Nee, precies. Oké, het antwoord is dus niet waar. Ik hoop dat je ook dat antwoord hebt ingestuurd via de app studio11.nl/WhatsApp. Heb je in ieder geval het eerste puntje binnen? Heb je ook het tweede puntje binnen? Nou, dat ligt natuurlijk aan de stelling.

0: Ook niet waar, nee. Tijddilatatie bestaat wel, maar alleen bij bijna lichtsnelheid. En dat ga je met rennen niet redden.
1: Ga je met rennen niet rennen?
2: Dit is echt onzin.
3: Er gebeurt hier iets wel eens heel bijzonders. Ik heb er nu 2 goed. En ik kan misschien voor de eerste keer gaan winnen.
1: Oeh. Nou, oké, gaan we heel gauw door naar de derde stelling. En jij gaat lekker te ruzie schoppen met Thijs Ries.
2: Ja, dat ben ik wel van plan.
0: We zijn aangekomen bij de allerlaatste stelling. Stelling nummer 3. Sommige planten kunnen reageren op muziek met snellere groei. Waar of niet waar?
1: Nou, je hebt het zelf net kunnen ondervinden op het moment dat jouw plant is gegroeid tijdens Medusa. Maar is het ook waar of is dat dan toch doordat je het water hebt gegeven?
0: En stelling nummer 3 is ook niet waar. Nee, helaas. 3 keer niet waar. Nee, planten reageren niet specifiek op muziek. Dus je kan ze niet sneller laten groeien door op je fluit te spelen of zo.
1: Op je fluit.
2: Ik speel zo lekker op mijn fluit.
1: En dan haal ik hem er tussenuit.
4: Het is maar goed dat Pim geen geld heeft ingezet op zijn antwoord.
1: Nee, dat is... Jij was echt overtuigd. Ja,
3: ik heb ooit een keer een studie gelezen. En dat ging erover dat als je tegen een plant heel naar praat... Mm-hmm. Dan groeit hij minder hard.
1: Ja, je moet altijd lief zijn voor de planten, zeggen ze vaak.
2: Maar dan zeg ik, dat van die tijddilatatie, dat klopt ook niet.
3: Thijs, het gaat helemaal mis.
2: Je hoeft namelijk helemaal niet in de buurt van de lichtsnelheid te gaan met je snelheid. Want satellieten hebben precies hetzelfde probleem. Sterker nog, ze hebben een eeneiige tweeling. Die hebben ze naar... Eén daarvan bleef op aarde, de ander ging naar het ISS toe. Mm-hmm. En hebben ze gewoon gekeken naar veranderen. En degene die in ISS is geweest, die is inderdaad minder oud geworden. Tenminste, was minder verouderd dan zijn broer op aarde.
3: Maar hoe snel gaat het ISS?
2: Ja, hoe snel?
3: Gaat dat tegen lichtsnelheid? Dat weet ik niet.
2: Nee, natuurlijk niet. Niks kan zo snel als het licht gaan.
1: Plus, het gaat
3: alleen licht.
1: Het gaat erom, kun je net zo hard rennen, ja of nee?
2: 28.000 km per uur.
1: Want dat is de stelling, dat is de interpretatie van Thijs. Dus
3: kijk.
1: In zoverre. Maar goed, dat betekent wel dat we geen... Nee, jawel, we hebben 1 dagwinnaar. En...
2: Nee, we hebben 2 dagwinnaars.
1: Oh ja!
3: Ja.
1: Ik vergeet mezelf helemaal.
3: Wat beter een bescheiden man.
1: Goed hè, geef jou de eer. Pim, ondanks dat je 1 fout hebt... ben jij samen met mij dan wel degene die de meeste antwoorden goed heeft gegeven. Dus,
3: ja hoor!
1: Lekker bezig.
3: Het voelt heel goed.
1: Het is alleen wel, ja, als we echt kijken naar een officiële dagwinnaar... omdat er 3 goede antwoorden zijn gegeven... dan wordt het toch wel een moeilijk verhaal. Want ook in de app heeft niemand alle antwoorden goed.
2: Nee, dat komt omdat Thijs gewoon zijn eigen regels maakt.
1: Nou, weet je, jij gaat lekker in een kamertje zitten met Thijs van der Dussen. Ik vind het allemaal prima. Jullie gaan daar lekker ruzie lopen schoppen en eruit komen. En dan hoor ik het morgen wel weer.
3: Daar hebben we een mediator bij nodig.
2: Hoe snel dat het ISS gaat?
3: Sorry?
2: 28.000 km per uur.
3: Nou,
2: goed. Zo snel gaat het ISS.
1: De tijd gaat net zo snel als dat wij willen gaan rennen in de ochtendshow. Maar ja, zo hard kunnen wij niet rennen. Toch bij deze, weet je, iedereen van harte gefeliciteerd. Niemand is de dagwinnaar. Maar bij deze ben je alsnog de dagwinnaar. Ik bedoel, ja, zo moeilijk zijn we ook weer niet. Morgen rond 19:15 gaan we weer doen hoor, waar of niet waar. En dan nieuwe ronde, nieuwe kansen natuurlijk. Zowel hier in de studio als thuis. Studio11.nl, schijn WhatsApp. Zet hem alvast klaar. Zet je wekker alvast voor 19:15 om weer mee te spelen. En dat allemaal morgen. Vandaag de dag. Ja, heel veel te doen in de ochtendshow. Inmiddels zijn de gasten al binnen die zometeen hier gaan aanschuiven. Want we gaan het zometeen over iets leuks hebben. Dat allemaal na het nieuws van 20:00. Nee, Bruno Mars, je moet nog even wachten.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Oh, we gaan straks even snel door.
7: Het is een doelpunt, ja hoor.
8: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
9: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
10: Wij zijn erbij.
11: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
10: Jij bent erbij.
11: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
10: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
12: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
10: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
13: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
10: Vacature@studioalve.nl.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: De ochtendshow.
1: Hele goeiemorgen, 8:04. De ochtendshow voor woensdag 20 mei op Studio Alphen en Kagebrazem. Zometeen gaan we verder.

0: Eerst het nieuws, de NOS.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
2: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
1: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
3: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
1: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig. Wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Door met het nieuws uit de regio krijgen we Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In Benthuizen is afgelopen weekend een automobilist aangehouden na een botsing met een geparkeerde auto. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur 's nachts. Volgens de politie bleek de bestuurder onder invloed van alcohol en cocaïne. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. De verdachte is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Op de N11 bij Hazenswoude is maandagochtend een bestuurder verdwenen na een zwaar ongeval. De auto botste rond 5:30 tegen de vangrail en raakte totaal los. Toen de hulpdiensten aankwamen, was de bestuurder nergens meer te vinden. Kort daarna reed een tweede automobilist tegen de verlaten auto aan. De politie onderzoekt wie er achter het stuur zat en roept getuigen op om zich te melden. EMM 21 heeft zich verzekerd van de tweede plek in de derde klasse. De ploeg uit Roelof Arensveen won overtuigend met 6-1 van kampioen Olympia. Door die zegen en puntenverlies bij FC Oostgeest is EMM niet meer in te halen. Daardoor wordt de eerste ronde van de nacompetitie overgeslagen en mag de ploeg zich direct opmaken voor de play-offs om promotie. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Een verkeersinformatie dan van de ANWB. Op dit moment een file op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. Op dit moment 2 kilometer. Je vertragingstijd is een kwartier. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda levert je ook op wat op tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar staat op dit moment 5 kilometer. En je tijdverlies is 7 minuten. Hoe is het op het spoor, Ries?
4: Ja, werkzaamheden rondom Utrecht en Amsterdam Centraal. En daardoor wordt geadviseerd om eventjes de reisplanner te checken voordat je vertrekt.
5: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Bebe Rexha, Faithless, New Religion in de ochtendshow.
1: What music is that I hear? Something to try and make you feel at home.
0: Hele goedemorgen, het is weer gelukt. Het is weer opgestaan. Woensdag 20 mei 2026. Wesley Hoek hier met de ochtendshow studio van Karen Brazem. Pim, Richard en Luc zijn er uiteraard ook. Alleen ze hebben even moeten plaatsmaken voor de gasten die zijn aangeschoven. Het is 7:15 namelijk. En dat is het tijdstip waarin ik heb afgesproken met onder andere Gideon Roggeveen. En ook Femke Kaptein is vandaag aanwezig in de studio. We gaan het namelijk hebben over een heel leuk iets wat gaat plaatsvinden einde van deze maand. Kunst, cultuur, dans, theater, natuur, het komt allemaal samen. Zelfs een kinderprogramma is er georganiseerd in het weekend van zaterdag 30 en zondag 31 mei. Er komen al die kunstvormen dus samen tijdens het cultureel festival. Onderuit in de polder, zo heet het namelijk. Dit jaar niet in Koudekerk, wel in Hazewoude Rijndijk. Uit mijn hoofd, want daar ligt Spookverlaat en daar gaat het allemaal worden opgebouwd. En ik ga ze verwelkomen, artistiek leider van het festival, Gideon Roggeveen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En Femke Kaptein, ook goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat is jouw rol dan, Femke?
3: Ik help eigenlijk vooral mee met het communicatiegedeelte. Dus een beetje, spread the word.
0: Ja. En vandaar ook dat jullie informatie ook bij ons terecht is gekomen uiteraard. Want en wie hield het al in de gaten, ook via jullie socials. Want daar werden al heel wat geheimzinnige posts geplaatst. Ben je daar dan verantwoordelijk voor, Femke? Of heb je daar weer een social media team voor?
3: Daar zit ik weer niet achter. Nou, we zijn niet zo groot dat we een heel social media team hebben.
2: Was het maar waar.
3: Ja. Nee, dat niet. Dus ik heb vooral veel van de mailtjes verstuurd. Dus het klinkt heel groot nu. Maar ik sta er ook wel heel erg achter. Dus ik ben zelf ook heel erg fan van theater. En ik vind het gewoon een super vet concept. Dus leuk om aan mee te kunnen helpen.
0: Nee, dank dat jullie ons hebben benaderd, want we willen er zeker over praten. Het is echt wel een bijzonder festival ook. Niet voor het eerst alleen, Gideon, want het werd al eerder georganiseerd. 2 jaar geleden, want het is namelijk een tweejaarlijks festival.
2: Ja.
0: Waarom niet jaarlijks?
2: Nou, dit hebben we heel erg opengelaten bij de organisatie in 2024. Toen hebben we het eigenlijk voor het eerst geherintroduceerd, moet ik even zeggen. Want het was in 2010, 2012 en 2014 ook al een keer georganiseerd in de voormalige gemeente Rijnwoude. En toen hebben we het in 2024 nieuw leven ingeblazen. En toen dachten we gaan even kijken hoe dit gaat. Want het is toch een grote opdracht.
0: Ja.
2: Het is een groot festival. Er zijn veel vrijwilligers bij betrokken. En het is veel werk. Toen was het net afgelopen. En toen zeiden we allemaal, dit doen we nooit meer.
0: Nou, is dat echt, was het zo erg?
2: Nee, we vonden het ongelooflijk leuk. Oh. En het was het leukste wat we ooit hadden gedaan allemaal. Maar het was wel gewoon veel werk.
0: Ja.
2: Dus iedereen was heel erg moe. En toen na een week of zo is iedereen natuurlijk net iedereen. Ja, kom, we gaan dit nog een keer doen. Maar toen hebben we wel bedacht, het is zoveel werk dat moeten we misschien niet ieder jaar doen. Maar om de 2 jaar, dat is een mooie frequentie.
0: Dat is het zeker, want een festival wat jaarlijks plaatsvindt, sommige mensen raken dan sneller op uitgekeken. Nu kun je 2 jaar wachten en wat is er dan weer nieuw georganiseerd?
2: Ja, precies die gedachte. Ja. Het helpt ook mee voor je programmering.
0: Ja, zo is het inderdaad. Nu is het inderdaad opnieuw in het leven geroepen. Onder andere Christine van de Oever, toen de tijd de cultuurmakelaar van Alphen aan de Rijn was erbij betrokken.
2: Ja, het kwam een beetje door haar zelfs. Ja. Dus het was haar idee om het weer terug op de wereld te brengen. Want zij deed voordat zij aantrad in Alphen, of in haar eerste werkperiode, heeft zij een rondje gedaan door alle regiogemeentes en gevraagd van, hey, wat vonden jullie nou hele toffe dingen qua kunst en cultuur?
0: Ja.
2: En heel veel mensen in Hazewoude Koudekerk riepen allemaal onderuit. Dat vonden we tof, terwijl dat was toch al toen, 6-7 jaar geleden of zo.
0: Ja.
2: En toen dacht zij, nou, als iedereen het hierover heeft, dan moeten we maar eens kijken of we dat niet opnieuw kunnen aanbrengen.
0: Kunnen doen, ja.
2: Ja, en toen is ze bij mij terechtgekomen, want ik ben de regisseur van de toneelvereniging uit Hazewoude Rijndijk.
0: Ja.
2: Zij waren oorspronkelijk de initiatiefnemer van dit festival. Nou ja, zodoende.
0: Zodoende. En toen werd het nieuw leven ingeblazen. Nou, nu zijn we weer een aantal jaar verder. En krijgt het weer een nieuwe editie. Ik pik even wat namen tussenuit voor dit jaar. Ik zag namen staan van de naam staan van Ruben Heijn.
2: Ja.
0: Vriendin van de show, Tess Merlo. Ja, dat vind ik persoonlijk heel leuk, omdat hij ook op mijn bruiloft heeft gespeeld. Kenner van de middelbare school.
2: Nou, dan weet jij hoe magisch dat is.
0: Ja, het is echt de Franse chansons, maar dan op een weiland. Ik zie niet een betere plek eigenlijk om dat te doen.
2: Ja, je zit op een stroopbaal. Ja. En met een beetje geluk gaat de zon een beetje onder. En dan luister je naar die prachtige liedjes van Tess. Ja.
0: Het is wat dat betreft een mooi vooruitblik. Een mooi vooruitblik persoonlijk vond ik ook toch wel een beetje de woordkunstenaar van de Nederlandse muziekindustrie, Spinvis.
2: Ja, fijn hè?
0: Ja, maar bijzonder hè, dat is gelukt om hem ook heel tof te kunnen plannen.
2: Ja, we hebben hem natuurlijk gewoon benaderd, omdat ik denk dat hij qua sfeer ook heel erg bij dit festival past. Ik denk dat hij dat zelf ook vond. Dus hij komt samen met Saartje van Kamp, multi-instrumentalist.

0: waanzinnig muzikanten. Ze hebben echt een hele dynamische show, maar ook hele mooie liedjes. Dus het is heel afwisselend.
1: Zij is zeg maar muzikaal begeleider van Spinvis.
0: Ja, ja, met een enorme cello waar ze echt enorm op kan rachen ook.
1: Oh, wow.
0: Dat is echt te gek, ja.
1: Ja, verder ook natuurlijk de naam van Hakim, wat ook is opgevallen.
0: Hakim, ja.
1: En vele kennen hem van Sesamstraat natuurlijk, hè?
0: Zeker, ja. Ja. Volgens mij, jij werd ook heel blij meteen, Femke, toen het over Hakim ging. Maar ja, mensen herkennen hem gewoon. En iedereen heeft warme gevoelens bij Hakim.
2: Ja, zeker. En de focus was dit jaar om ook meer op kids te gaan richten. Zeker omdat hier in de omgeving zijn natuurlijk ook veel gezinnen met kinderen. En Hakim, ja, die spreekt gewoon meteen tot de verbeelding. Die maakt meteen contact. Dus super fijn dat we hem erbij hebben.
1: Ja, want hij is een meme-speler. Nou, dat soort sketches deed hij dan ook vaak in Sesamstraat. Klopt. Soms zag je alleen maar zijn handen. Maar ook daar was hij verantwoordelijk voor. Maar hij is ook theaterartiest. Dus hij is veelvuldig talent eigenlijk. Meervoudig talent. Veel mensen kennen hem niet per se naast hetgeen wat hij bij Sesamstraat heeft gedaan. Wat doet hij precies?
0: Goeie vraag. Ja, de voorstelling heet Hakim op zijn best. Hakim is inmiddels 70. Dat zou je niet zeggen, want hij gedraagt zich als iemand van onze leeftijd.
1: Ja.
0: Maar hij heeft zoveel ervaring en zo'n schat aan theaterervaring. Dat zet Hakim op een plek. En hij neemt je met meme en verhalen een beetje mee. En dat kan eigenlijk iedere keer anders zijn. Dus hij is eigenlijk ook heel goed in improvisatie. Goede verteller. Dus hij komt, je loopt een weiland in. Daar is Hakim. En laat het gebeuren, zou ik zeggen.
1: Laat het gebeuren. Ja, het mooie is ook dat ik vaak wel vind dat zeg maar hetgeen wat hij doet je ook helpt in het ontwikkelen van je eigen verbeelding.
0: Ja.
1: Want hij spreekt niet altijd, zeker als memespeler natuurlijk helemaal niet. Dus dan moet je eigenlijk je verbeelding laten werken om ervoor te zorgen dat je ook het begrijpt. Of dat je misschien wel een heel ander verhaal hebt dan je buurman.
0: Ja, het is leuk dat je het zegt. Want dat is op zich ook een onderdeel van... Oké, ze zijn allemaal hele ingewikkelde woorden voor een leuk feest. Maar het is wel onderdeel van de artistieke visie van onderuit. Omdat wij vinden die omgeving bijvoorbeeld al zo mooi qua decor. Dat we makers, muzikanten, theatermakers vragen om gewoon zelf te komen. Maar vooral niet te veel mee te nemen. Dus doe het met wat er is. Om juist die verbeelding te laten spreken.
1: Eigenlijk heel minimalistisch.
0: Ja, zeker.
1: Wat is de originele visie van Onderuit in de Polder dan?
0: Een beetje hetzelfde. In 2010 is het ooit georganiseerd. Een beetje anarchistisch zelfs. Een beetje brutaal. We zoeken het zelf wel uit. We maken een beetje theater wat je aan het denken zet. De Kift was toen headliner. Die maken fanfare punk. Dat zegt op zich al alles, denk ik.
1: Niet per se twee genres die ze bij elkaar zouden stoppen, maar zij doen dat wel.
0: Zij doen dat wel en dat doen ze heel goed. Zij waren er in 2010. Wat we nu doen is ook focussen, omdat de Alphen en ook de regiogemeente zoveel verenigingen en zoveel talenten, zoveel makers kent. Juist die laten zien, die een podium geven in de polder. Gecombineerd met landelijke artiesten, dat is volgens mij heel leuk. In de vijf disciplines. Zodat je ook een soort diversiteit aan aanbod hebt. Muziek, dans, theater, beeldende kunst en poëzie.
1: En dat eigenwijs is dan ook dat je het echt in de polder houdt en niet ergens op het evenement.
0: We blijven wel een beetje eigenwijs, ja zeker.
1: Precies, ja.
0: Ja. En we bakken bijvoorbeeld gewoon nog zelf taarten met allemaal vrijwilligers en zo. Dus het is allemaal heel laagdrempelig.
1: Dat doen jullie ook op het festival zelf?
0: Zeker.
1: Oké. Ja. Dus er is echt wat dat betreft van alles te zien. Ik pik er een aantal namen tussenuit. Maar er zijn in totaal zo'n 40 artiesten, hè, die jullie hebben geboekt.
0: Ja, bijna 45 denk ik zelfs. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja, van alles en nog wat. Het staat allemaal op de website in het uitgebreide blokkenschema. Oh, en weet je wat we ook gaan doen? Dat is misschien leuk om te vertellen.
2: Douwtrappen, dat is echt wel een heel gaaf concept.
0: Dat is
2: op zondagochtend, om 6:00 ochtends. Als de zon opkomt in de polder. En als het nog helemaal stil is, je hoort de vogeltjes. En dan onder begeleiding van een gids die wat gaat vertellen. En dan krijg je daarna een lekker kopje koffie. Neem je wat te eten, een beetje rust. En dan door naar het festival.
1: Ja, jullie zitten wat dat betreft volgens mij mee te kijken in mijn schemaatje met de vragen die ik heb opgesteld.
0: Dat was jouw volgende vraag?
1: Nou, nee, niet per se de volgende vraag, maar ik wilde hem inderdaad wel aansnijden. Want het is natuurlijk midden in een mooi stuk natuur, hè? Spookverlaat in Hazewoude Rijndijk.
0: Ja.
1: Daar kun je dus genieten van al die muziek. Maar inderdaad op zondagochtend heel vroeg opstaan, nog voordat de haan überhaupt wakker is. Gaan de mensen dus op pad. 7 kilometer wordt er gewandeld.
0: Ja, het is een flinke, want het klinkt nu allemaal heel... Fijn. Zeker met zo'n muziekje op de achtergrond. Heel goed. Maar het is ook nog wel even aanpoten. Want het is 7 kilometer lopen. Ja. Door het land, over hekjes en zo. Maar wel op het mooiste tijdstip van de dag. Ja, waarop alle vogels wakker worden. Er zitten in het gebied van het Spokenverlaat bijvoorbeeld meer dan 80 verschillende vogelsoorten. Het is krankzinnig. Zo dicht bij de stad eigenlijk. Want het is 5 minuten bij Kerk en Zaden vandaan. Je loopt, je gaat onder de N11 door en je bent in een andere wereld.
1: Het is inderdaad vlakbij de N11 bij het tuincentrum daar.
0: Ja, tegenover de bosrand.
1: Ja.
0: Het is echt om de hoek.
1: Dus ja, want iedereen kent dat uitzicht wel. Iedereen weet ook op het moment dat hij in de file staat op de N11... dat hij zo kijkt naar de kant van de polder. Ja. En dat hij dan denkt, ja...
0: Wat zit daar dan allemaal?
1: Ik sta hier in de file en daar lopen de koeien gewoon vrij rond. En die kunnen gewoon verder lopen. En ik sta hier vast.
0: Ja, en over dus een lengte van ongeveer 1 kilometer zitten 6 percelen. En al die bewoners doen allemaal mee. Dus je komt op al die erven om, en in schuren en in stallen om voorstellingen mee te maken. Het is echt heel bijzonder.
1: Nee, dat wilde ik inderdaad ook nog vragen. Want die mensen het perceel zeg maar, of de grond wat daar ligt. Dat is dus van mensen. Dat is niet van de gemeente. Dat is niet. Mensen stellen dat ter beschikking om dit te kunnen organiseren.
0: Ja,
1: hoe heb je iedereen meegekregen dan?
0: Nou, vroeg beginnen. Dus dat is waar. En een van die eerdere edities, in dit geval in 2012, was ook op deze plek. Dus deze bewoners kenden ook nog wel dat festival van toen. En die hadden daar positieve herinneringen aan ook. Dus dat maakt het al een stuk makkelijker natuurlijk. Maar die organisatie begint dus al best wel vroeg. Dus we zijn een jaar geleden of zo al begonnen met daar kennis maken en ons voorstellen en kijken wat er mogelijk is.
1: Beschrijf maar weer hoeveel eigenlijk tijd en moeite er in de organisatie zit om dit te kunnen doen. Vandaar ook die tweejaarlijkse organisatie, zeg maar, in plaats van jaarlijks.
0: Ja.
1: Nu, de laatste editie was dus 2 jaar terug. Onderuit in de polder was toen te vinden, dus in Koudekerk. Waarom is dat dan verhuisd?
0: Nou ja, wij denken dus of het bestuur denkt dat het... omdat er zoveel mooie plekken in de regio zijn, zeker in de dorpskernen om Alphen heen, waar misschien mensen uit de stad helemaal niet zo snel komen. Mensen uit Leiden bijvoorbeeld zeker niet. Of Zoetermeer. Er zijn simpelweg te veel mooie plekken die nog onontdekt zijn. Dus ons idee, onze ambitie is nu om te kijken, kunnen we niet in de toekomst allerlei van dit soort plekken ontsluiten? Aarlanderveen, prachtige gemeente, noem maar wat.
1: Het is eigenlijk een rondreizend festival. Ik
0: hoop dat het wordt, dat zou mooi zijn.
1: 30 en 31 mei, zaterdag en zondag. Dat weekend dan gaat het allemaal plaatsvinden. Kunst, cultuur en natuur. Uiteindelijk, het komt allemaal bij elkaar.
0: Zeker, ja. Het is een heel groot natuurgebied van Staatsbosbeheer wat daarin zit. Bijvoorbeeld, en daar werken we ook mee samen.
1: En dan gaat er ook dan een gids mee om dingen te vertellen en zo?
0: Zeker. Nou, Ruben Heijn bijvoorbeeld. Je noemde hem net. De pianist natuurlijk, zanger. Die is ook fanatiek natuurliefhebber en vogelaar. En je kunt op zaterdag met Ruben Heijn een route lopen door het gebied. En dan gaat hij vertellen wat voor vogels je bijvoorbeeld allemaal hoort.
1: Oh, wauw. Dus je kan niet alleen maar zijn stem horen door naar zijn muziek te luisteren, maar hij weet ook nog heel veel over vogels.
0: Zeker, ja.
1: Wat goed, hè?
0: Ja, beperkte plekken, maar zeker de moeite waard.
1: Het is allemaal te vinden, die informatie natuurlijk, op de website. Onderuit.eu is de site waar je naartoe kunt gaan om dat allemaal tot je te nemen.
0: Ja, dat is ook een beetje ambitieus, hè? .eu. Maar,
1: je zou bijna zeggen, is het iets inderdaad wat uiteindelijk ook Europa in moet gaan reizen. Maar goed, als ik al hoor dat het zoveel moeite kost om het jaarlijks te kunnen organiseren. Ja, zou het dan kunnen? Maar dan moet je echt een soort van als een rondreizend circus gaan werken, denk ik, Gideon.
0: Ik zeg nooit nee.
1: Je zegt, nee, wat dat betreft genoeg ambities.
0: Zeker.
1: Ja. Ga je dan ook bij Femke?
2: Ja hoor.
1: Ja hoor, zegt ze.
2: Tuurlijk.
1: Wat vind jij het leukste, Femke, aan dit hele festival? Want je bent er uiteindelijk ook in geraakt.
2: Ja, ik vind denk ik vooral de combinatie van de locatie, dat het dus in de polder is. Dus je hebt natuurlijk de parade, je hebt Oerol, dat is meer duingebied. Ik ken nog een aantal andere festivals, maar die zijn echt op een ander soort locatie. Dus dat zet je op een andere manier aan. Je staat eigenlijk al open door de locatie en daardoor ontvang je eigenlijk alles wat er op je afkomt op een andere manier.
1: Ja, precies.
2: Dat vind ik heel bijzonder.
1: Nou,
2: dat
1: vind ik wel mooi eigenlijk dat je Oerol noemt, want in feite is het gewoon een soort van mini-Oerol. Oerol is natuurlijk het grootste locatie kunstfestival van Europa en wordt jaarlijks dan georganiseerd op Texel.
0: Terschelling.
1: Terschelling. Ja, ik heb Texel gezegd. Maar het was Terschelling, dat had ik gisteren gelezen. Ja,
0: voordat mensen op een verkeerd eiland zitten.
1: Nee, zou zonde zijn. Ja. Heel het weekend gemist.
0: We hebben terug met de boot.
1: Maar goed, dat is natuurlijk op zich vrij ver. Het mini-Oerol wat jullie eigenlijk in dat opzicht zijn, onderuit in de polder, dat is gewoon hier in het Alphense. En daar kun je gewoon naartoe gaan.
0: Ja, nu al, want er staan al 3 kunstwerken langs het Spookverlaat.

0: Dus als je nu doorheen rijdt, dan zie je al kunst in de openbare ruimte. En er komen nog vier kunstwerken bij. Dus ja, het is heel tof.
1: Heel tof. Er is alvast een voorzetje gedaan in dat opzicht. Kaarten, die zijn te verkrijgen via de website of op een andere manier?
0: Ja, via de website onderuit.eu. En ja, koop ze via de website ook. Want dat is fijn, dan weten wij hoeveel mensen er komen. Kunnen we daar goed rekening mee houden. Dus koop ze van tevoren. En die zijn nog beschikbaar. Er kunnen veel mensen, het is een grote rij, dus er kunnen veel mensen heen. Dus zegt het voort.
1: Ik wou zeggen, al die percelen bij elkaar moeten genoeg mensen op de been kunnen brengen. Lijkt mij.
2: Ja, en de tickets zijn ook iets goedkoper als je ze via de website koopt.
1: Oké, want waar zouden ze dan anders nog gekregen kunnen worden? Gewoon bij de kassa daar?
0: Ja, aan het terrein. Ja, tenzij we uitverkopen van tevoren. Maar ja, dat is echt, er is veel ruimte.
1: Veel ruimte, ja. Oké. Nou, goede tip, Femke, dank je wel. Want dat moeten we natuurlijk wel even meenemen. Hè, we moeten allemaal aan onze portemonnee denken, zo is het ook.
0: Zeker, ja.
1: Ik wens jullie heel veel plezier.
0: Oh ja, mag ik nog één ding zeggen?
1: Je mag nog één ding zeggen, zeker.
0: Over portemonnees gesproken. Als die ticketprijs natuurlijk per definitie te hoog is, ga dan ook even naar onze website. En je kunt altijd even mailen, want we zijn altijd bereid om mee te denken over oplossingen, ook als je wat minder te besteden hebt.
1: Oh, wauw. Oh, mooie gedachte zit daar ook meteen achter. En een mooie gest ook naar om het voor iedereen beschikbaar te maken ook. Ja. Gideon Roggeveen en Femke Kaptein, dank jullie wel dat jullie waren. Nogmaals, heel veel plezier. En ik hoor graag van je, Gideon, op het moment dat het heeft plaatsgevonden. Want ik ben heel benieuwd ook naar de aftertalk.
0: Ik kom vertellen hoe het was.
1: Laten we dat afspreken.
0: Leuk.
1: Mooi. Dank jullie wel en mooie dag vandaag.

Ronde, hart is zeker bij in de ochtendshow. Studio AVK, gebrazen waar je naar luistert. Zometeen in de ochtendshow dan komt er opnieuw bezoek. We hebben het opnieuw over cultuur. Want ja, woensdag is culturele ochtend bij Studio AVK, gebrazen in de ochtendshow. Zometeen komt de cultuurmakelaar langs. En gaan we van Justin van Kampen, zo heet

0: En namelijk weer horen wat voor activiteiten er allemaal deze week te doen zijn in het Alphense. Maar goed, dat gaan we van hem horen. Want ja, daar weet ik wat minder vanaf dan dat hij dat doet. Want ja, hij is de cultuurmakelaar natuurlijk. Het allemaal zometeen. En ja, als het lukt, misschien nog een ronde van de voor of de na. Maar dat gaan we even proberen om dat nog in te spelen. Want hij vindt het ook altijd leuk om daarin mee te doen. Maar we gaan dat zometeen even uitvogelen. We hoeven niet uit te vogelen wat er in het nieuws zit, want dat heeft NOS al voor ons gedaan. En daar gaan we naar luisteren. Het nieuws van 8:30.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Brussel is een compromis.

0: Groenland. Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Een oproep van een speciale commissie tot openheid werd genegeerd, zo meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar is iedereen geïnformeerd. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Het weer wisselvallig, vanmiddag wat vaker droog en zonnig. En het wordt 16 tot 18 graden.
1: En wat er aan de hand is in de regio, krijg je te horen van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Benthuizen is afgelopen weekend een automobilist aangehouden na een botsing met een geparkeerde auto. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur 's nachts. Volgens mij is dat oud nieuws. Dus het oude nieuws is dat. Sorry.
1: Is dat oud nieuws?
2: Ja, sorry. Ik dacht verkeerd. Gaan we overnieuw beginnen?
1: Ja, ga je gang.
2: De Alphense Partij voor de Dieren wil dat de gemeente harder optreedt tegen het verstoren van broedende vogels. Volgens raadslid Stef Strik worden nesten beschadigd doordat jongeren vogels opjagen. De partij pleit voor extra handhaving in gebieden waar veel vogels broeden. Ook zouden er meer waarschuwingsborden moeten komen om mensen bewust te maken van de gevolgen. SV Aarlanderveen viert de komende 2 weekenden het 60-jarig bestaan van de club. Op het programma staan onder meer een feestavond voor de jeugd, een veiling en een voetbaltoernooi. Bij de veiling zijn onder andere Formule 1 kaarten, barbecuepakketten en een gesigneerd shirt van het Nederlands elftal te winnen. De festiviteiten worden op 30 mei afgesloten met een groot feest op het sportpark. In zwembad Kineo in Roelevarensveen wordt in juli alsnog een vaste tillift geplaatst. Bij de opening ontbrak die voorziening, waardoor mensen met een beperking niet konden zwemmen. Inmiddels is er een verrijdbare lift aanwezig. Ook komt er een speciale aankleedtafel. Volgens de gemeente ontstonden de problemen door miscommunicatie tijdens de bouw. En tot zover het nieuws.
1: En dankjewel, Richard Harreman.
2: Ja, was dat hoor. Mezelf.
1: Ja.
3: Via jouw microfoon ben ik ook te horen, hoor.
1: Dat is geen probleem, maar zo is het beter, toch?
2: Ja, zo is het beter.
1: Kan je ook beter horen wat de verkeersinformatie betreft. De ANWB heeft voor je verzameld. Je krijgt van mij te horen. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Sluit je aan tussen knooppunt Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer in de file. 8 kilometer staat hij over. Je vertragingstijd is 8 minuten. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda tot slot. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer. En je vertraging bedraagt daar 5 minuten. Pim, hoe is het op het spoor?
4: Op het spoor zijn er vooral werkzaamheden. Het is tussen Amsterdam en Schiphol zijn er werkzaamheden. Die zijn tot dinsdag 26 mei extra reistijd bedraagt 15 minuten. En er zijn werkzaamheden tussen Utrecht en Leiden. Die duren tot morgen 8:15.
1: En zo is het. 8:09. Goedemorgen, de ochtendshow voor de woensdag. Zometeen, Justin van Kampen, de cultuurmakelaar. Yeah.

0: Ja. Oh, nu krijg ik echt een live applaus hier in de studio.
1: Ja, het is een bomvolle studio. Jij bent ook inmiddels binnen. Justin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waar de een gaat, komt de ander binnen. Je was nog niet helemaal binnen, maar je stond alweer te kletsen met de mensen van onderuit in de polder. Hè? Want Gideon en Femke die stonden voor de deur. Ja. En jij stond daar ook. En je hebt even lekker gebabbeld nog met
2: ze. Ja, zeker. En ik ben er zelf ook bij natuurlijk bij Festival Onderuit. Want ik ga daar een speciale podcast aflevering opnemen.
1: Oh, echt waar?
2: Ja, echt zo'n festival editie waarbij ik gewoon mensen naar binnen sleur en iets vertel van, nou, vertel, hoe vind je nou Onderuit? Wat beleef je hier zo wanneer je cultuur beleeft op echt ongewone plekken? En dat niet alleen, maar ik spreek natuurlijk ook onze eigen Tess Merlot.
1: Ja.
2: En Spinvis ga ik even flink aan de tand voelen. Van, hoe vind je het nou? Want hij heeft echt uitverkochte zalen. En nu staat hij in een schuur.
1: Ja, je roept precies de namen, zeg maar, die ik ook heb geroepen. Want dat zijn wel de opvallende namen. Hakim had ik het ook over, inderdaad. Ja. Want het is ook bijzonder. De man van Sesamstraat, waar veel mensen hem van kennen. Die komt ook naar Onderuit in de Pot. En natuurlijk nog veel meer. Hè. Dus in eerste instantie 40 artiesten, nu 45 heb ik begrepen. Dat ze al die kant op gaan. Dus genoeg te zien wat dat betreft.
2: Ja, bomvol.
1: Bomvol. 30, 31 mei nogmaals. En kaarten zijn te verkrijgen via onderuit.eu. Maar dat is een van de culturele activiteiten. Dat is eigenlijk wel aan het einde van de maand pas. Toch wel leuk om daar even op vooruit te blikken. Maar waar we ook op vooruit blikken. Normaal gesproken 9:15. Maar zometeen gaat er iets toch wel speciaals gebeuren. Daarom heb ik je gevraagd om ietsjes eerder te komen. Want jij gaat ons weer op de hoogte brengen van wat er deze week gaat plaatsvinden in de gemeente Alphen aan de Rijn. Wat betreft het cultuurgedeelte, oftewel de cultuursector.
2: Ja, zeker, want er is weer genoeg te beleven in de gemeente. Van theater en gospel tot foodtrucks, dans en jonge podiumtalenten. We beginnen vrijdag 22 mei in de Adventskerk met een bijzonder benefietconcert voor World Servants Alphen aan de Rijn. Tijdens deze muzikale avond treden vrouwenkoor, coloriek en gospelkoor Sound of Celebration op. Aangevuld met indrukwekkende orgelmuziek van Simon Stelling. De toegang is gratis, maar tijdens het concert wordt geld ingezameld voor de projecten van World Servants. Een mooie kans om te genieten van muziek en tegelijkertijd een goed doel te steunen. De avond begint om 8:00 met inloop vanaf 7:30. En dan een oproep voor jonge podiumbeesten, want Harmonie Artie zoekt kinderen tussen de 10 en 15 jaar voor Kinderboekenweekconcert op 3 oktober in Theater Castellum. Het thema dit jaar is Spot aan en draait helemaal om podiumkunsten. Dus kun jij zingen, dansen of een instrument bespelen, dan kun je samen met het orkest optreden. Podiumervaring is niet nodig en enthousiasme natuurlijk wel. Aanmelden kan tot 1 juli via info@arti-alve.nl.
1: Heel even in het kort. Wat is een kinderboekenweekconcert? Want ja, kinderboeken, dan denk ik aan boeken lezen. Maar gaan ze dan nu zeg maar een soort van musical houden waarin dan de verhalen van die kinderboeken op het toneel verschijnen? Of?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik heb Artie nog niet hierover gesproken wat de inhoud van de voorstelling zal zijn. Okay. Maar het is in ieder geval goed om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor die kinderboekenweek.
1: Ja.
2: Want de lees- en schrijfvaardigheid, dat holt achteruit. Zeker met de rol van social media waarbij je alles consumeert via gewoon een video. Is het ook belangrijk dat je lekker kan lezen. En daarom organiseert Artie ook een concert om daar aandacht voor te vragen.
1: Oké, nou misschien goed om een keer even te bellen met Artie hierover. Want toch wel bijzonder natuurlijk dat dat gaat plaatsvinden. En er is nog meer, hè, want je hebt nog veel meer.
2: Ja, zeker. En ik neem een keer mee van Artie.
1: Dat is goed.
2: Vrijdagavond kun je ook terecht in Park Villa voor Parklab. Een avond waarop jonge theatermakers nieuw werk uitproberen voor het publiek. Visser en Kruithof spelen hardop maken. Een muzikale voorstelling over alles wat mensen voelen, maar liever niet uitspreken. En daarna volgt Wallow van choreograaf Janice Mitchell. Een intense dansvoorstelling over rouw en verlies, gecombineerd met elektronische muziek. En bijzonder aan Parklab is dat publiek en makers na afloop met elkaar in gesprek gaan. Bovendien werkt Park Villa deze avond met het pay what you can eigen principe, zodat theater toegankelijk blijft voor iedereen. En tot slot alvast een vooruitblik naar Toast Festival in het Europa Park. 3 dagen lang draait het daar lekker om eten, muziek en gezelligheid. Met foodtrucks, live bands, DJ's, kinderactiviteiten, lange tafels om samen te eten en te proosten. Van circusnoor tot singer-songwriters, van borrelplanken tot dansen op het podium. Toast is inmiddels een vaste festivalfavoriet in Alphen. En mooi meegenomen, de toegang is gratis.
1: Ja.
2: Dus dit waren de cultuurtips van Kabas. En voor meer informatie en kaarten kijk je natuurlijk bij de locaties en organisatoren zelf. Maar ook op kabas.nl of op de socials @ikbenkabas. En hoe schrijf je dat nou ook alweer?
1: Apenstaartje IKBENKHABBAZ.
2: Ja, Wesley heeft zijn spellingsdiploma binnen, hoor.
1: Ja, dat is fijn. Dat ben ik... heb ik toch nog wat geleerd op school. Ja. Eigenlijk, als ik het allemaal een beetje bij elkaar verzamel, Justin, dan hebben we deze week een aanbod wat eigenlijk het aanbod is wat in één weekend wordt gehouden tijdens Onderuit in de Polder. Van eten, kunst, cultuur, natuur, wat hebben we nog meer? Muziek.
2: Precies, want alles wat ik nu heb verteld komt in één week. Maar Onderuit is alles in een weekend gewoon.
1: Precies.
2: Van één dag kan je het allemaal beleven.
1: Dus Onderuit in de Polder, maar dan de hele week lang?
2: Ja, Onderuit de Polder is alles.
1: Onderuit de Polder.
2: Ja, Onderuit de Polder.
1: Onderuit de Polder.
2: Onderuit de Polder.
1: Nou ja, hij haalt er in ieder geval alles uit wat erin zit.
2: Alles uit de polder.
1: Nou ja, volgende week dan ben je er weer. Doen we gewoon 9:15. Laten we dat met deze afspreken. Want ja, volgens mij heb ik jou al verteld wat er zometeen gaat gebeuren.
2: Nou, volgens mij iets met een schoolklas komt langs, toch?
1: Nou, dat is dat heb je helemaal goed, inderdaad. En dat is niet omdat het zeg maar de schoolklas is van Luc. Je krijgt zometeen bezoek van je stagedocent, hè? Je stagebegeleider.
3: Ja, dat klopt. Die komt ergens voor tienen, zei hij.
1: Ergens voor tienen, maar dat betekent niet dat jouw hele klas meekomt. Het gaat echt om een andere klas, heb ik het idee.
3: Ja, het was een basisschoolklas, dus ik vind het een beetje een belediging, dit.
1: Oh, was het een basisschoolklas die langs... Ik weet niet wat er langskomt, hoor, verder. Dus ik bedoel, het kan ook gewoon zomaar jouw klas zijn als verrassing. Tada, daar zijn we.
3: Ja, zo leuk zou dat helemaal niet zijn, eigenlijk.
1: Nee, zometeen in de ochtendshow dan komt er inderdaad een basisschoolklas langs. Althans, twee leerlingen van die klas. Want deze week is het behalve Onderuit in de Polder, maar dan de hele week lang, is het ook Week van het Nieuws. En toen dachten wij, ja, het is ook leuk om niet alleen ons het nieuws te laten vertellen, maar ook eens te kijken naar in het kopjes van de kinderen. En zometeen dan zijn hier twee kinderen van basisschool De Windroos.
2: Oké.
1: En zij gaan gewoon een uur lang radio maken. Gaan we ze natuurlijk bij helpen. Ik bedoel, we moeten wel een beetje uitleggen wat we doen hier.
2: Ja, leuk.
1: Maar zij mogen zo meteen een uur lang radio maken.
2: Wat tof. Nou, dat is echt wel leuk. Dus dan gaan ze nieuws lezen. En ze gaan een beetje slap ahoeren over cultuur. En ze gaan natuurlijk de nieuwste plaatjes draaien. Is dat een beetje...
1: Nou, eigenlijk is de bedoeling dat wij gewoon volgende week vrij zijn. En dat zij het gewoon vanaf dan overnemen.
2: Ja, dat is wettelijk beschermd dat het niet kan. Gelukkig.
1: Dan zitten wij hier volgende week gewoon zelf. Ja. Ze gaan inderdaad kennis maken met het vak nieuws. Journalistiek en radio maken. En daar gaan we ze een beetje bij helpen. En ja, wellicht dat daar ooit een keer nieuwe radiomakers uit ontstaan op het moment dat ze wel mogen werken.
2: Ja, dat zou te gek zijn.
1: Nee, ik ben heel benieuwd. Ja. En ook wie er zo meteen hier binnenkomen. Maar dat allemaal zometeen. Dankjewel Justin voor deze week.
2: Graag gedaan. En jullie heel veel plezier vandaag.
1: Dankjewel. Ja, dankjewel. Dat gaat wel goed komen.
4: En sterkte waarschijnlijk ook.
2: Hartstikke leuk. Ik vind kinderen fantastisch.
1: Ja,
2: daar kan je echt ontzettend veel van leren. Ik heb jarenlang in het onderwijs gewerkt. Het is zo inspirerend en heel leerzaam.
1: Hey, tot slot hierover. Weet je wat ik altijd verwonderlijk vind?
2: Nou,
1: op het moment dat je kind bent, dan denk je natuurlijk op een bepaalde manier na. En dat is altijd een andere manier dan dat je als volwassene denkt. Op het moment dat je als volwassene denkt, dan denk je niet meer na over de manier hoe je als kind dacht. Terwijl je daar gewoon mega veel van kan leren, zoals je zegt. Dus eigenlijk moeten we gewoon weer met ons allemaal, zeg maar, moeten we weer terug naar de kindergedachten. Om de wereldproblemen op te lossen.
2: En ik ben natuurlijk echt een voorvechter voor kunst en cultuur. Dus die verbeeldingskracht bij kinderen, die is nog echt onaangetast door het realisme. En probeer nu maar eens iets voor te stellen zonder realisme. Ja. Probeer maar iets te bedenken waarbij je niet een keertje denkt van... hoeveel zou dat kosten eigenlijk en in welke ruimte moet het dan? Maar gewoon compleet het realisme is niet aan de hand. Dus je hebt eindeloze verbeeldingskracht. Dat vind ik zo mooi eraan.
1: Nou ja, een uur lang gaan we dat dan horen. En wellicht is het voor de luisteraar en voor ons... de taak om zometeen een uur lang te leren.
2: Juist, en vooral te genieten. Want net als Luc net het grapje maakte van... nou, ik vind het helemaal niet zo leuk eigenlijk als mijn klas langskomt. Het is ook heel leuk, je moet continu lachen om die gasten. Dus het is hartstikke fijn.
1: Hoor je dat, Luc?
3: Nou ja, als een deel van mijn klas langskomt, is het wel leuk. Maar ze hoeven niet allemaal te komen.
4: Hoe zit er in je klas dan?
3: Wij zitten met 27 in één klas.
1: Ja, nee. Dat past hier ook niet bij. Nee. Nou goed, Little Mix van de kleine kinderen zometeen hier in de ochtendshow. Wie dat zijn, je hoort het straks.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen, 3 over 9. De Ochtendshow, Studio Alphen Kagenbrazen. Tijd voor wat nieuws. En die krijg je van de NOS.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
10: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
9: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
11: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
9: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Gaan we over naar de studio, want daar zit Richard Hageman en hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De ouders van de 14-jarige Esmee Kortekaas uit Hazenswoude-Rijndijk hebben meegewerkt aan een voorstelling over de moord op hun dochter. Esmee werd op Oudejaarsdag 2021 doodgevonden in een park in Leiden. In de voorstelling wordt uitgelegd hoe de politie de zaak oploste. Olivier van der G. werd veroordeeld tot 12 jaar cel en TBS voor het om het leven brengen van Esmee. Rolstoeltennister Lizzie de Greef uit Alphen aan den Rijn heeft het toernooi van Rome gewonnen. De Alphense versloeg onderweg naar de finale onder meer de nummer 1 van de wereld, Yui Kamiji en Diede de Groot. In de finale was de Greef in 3 sets te sterk voor Annick van Koot. Daarmee pakte de Alphense een knappe titel op internationaal niveau. De gemeenteraad van Kagenbrazen praat vandaag opnieuw over het woningbouwproject De Bult in Nieuwe Wetering. Het college wil doorgaan met de bouw van 12 sociale huurwoningen. Eerder gaf de Raad van State al definitief groen licht voor het project. Volgens het college kost stoppen bijna 9 ton...

0: dreigt bovendien een juridische procedure met woningcorporatie Wij Wonen. Als de raad instemt, kunnen de woningen eind 2027 worden opgeleverd. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 3 files op dit moment, 11 minuten in totaal. Het valt allemaal wel mee deze ochtend. Toch sta je in de file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Dat is dan tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Bad Hoeverdorp. Dat over 2 kilometer en je vertragingstijd is 3 minuten. 3 kilometer dan op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. Je vertragingstijd is 4 minuten. En 4 minuten vertraging ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar staat op dit moment namelijk 4 kilometer. En op het spoor?
0: Ja, op het spoor volop werkzaamheden rondom Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal. Het advies is dan ook om eerst eventjes de reisplanner te raadplegen als je die kant op moet.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

Sarah Larsen, Michael Jackson, Billie Jean, Midnight Sun. Je hoort het allemaal hier op Studio Alphen en Kagen Brazem in de ochtendshow. Hele goede morgen. Het is 16 over 9, woensdag 20 mei vandaag. Een bijzondere dag vandaag. Spreek ik niet voor mezelf, maar wel voor twee andere mensen. Dat zijn twee kinderen van basisschool De Windroos. Groep 6 zitten ze. En ik verwelkom ze hier in de studio, want...

0: Ze zijn hier aangeschoven. Kai en Veronica, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kai en Veronica, ja, deze week is het Week van het Nieuws. Dat is eigenlijk een week waarin aandacht wordt gevraagd voor hetgeen wat wij doen. Bij de radio, bij televisie, op de website als je dan nieuws maakt, nieuws schrijft. Toen dachten we, weet je wat? Het is misschien leuk om eigenlijk de nieuwe lichting journalisten om die uit te nodigen hier in de studio. En om eens kennis te laten maken met ons vak. Eigenlijk een soort van stage moment. En jullie dachten, dit vinden we wel leuk om te doen, Veronica.
1: Ja.
0: Waarom wilde je dit graag doen?
1: Het was bijzonder dat we het mogen. En ik wou het gewoon één keer voelen hoe het is om op de radio te zijn.
0: Ja, want dit heb je nog nooit meegemaakt eerder dan.
1: Nee, nooit.
0: Nee, je vertelde net achter de schermen om, je hebt wel eens op een podium gestaan. Dus je hebt daar wel ervaring mee.
1: Ja.
0: Maar als je nu dan zo om je heen kijkt, is het dan anders dan op het podium? Want dan kijken er veel meer mensen naar je dan hier in zo'n radiostudio natuurlijk.
1: Ja, heel anders.
0: Ja. En hoe zit dat bij jou dan, Kai? Heb jij ook ervaring op het podium?
2: Ja, ik ben één keer bij mijn oude school geweest. Dat is het een beetje.
0: Ja, maar in principe ook nooit bij de radio geweest?
2: Nee, dat niet.
0: Dus voor jou ook een unieke ervaring om dit mee te maken?
2: Ja.
0: Is dat ook de reden waarom jij ja zei?
2: Ja.
0: Om dit te doen?
2: Ja.
0: Waren er nog veel meer kinderen eigenlijk in de klas die dit wilden?
2: Ja.
1: Ja, ik denk er nog een paar, ja.
0: Maar waarom zijn jullie het dan geworden?
2: Omdat we gingen onder de 20 tal doen en het was 18 en wij hadden al bij 18
1: gezegd.
0: Ja, ik kan niet anders zeggen. Ik heb een tatoeage op mijn arm. Weet je welk getal erop staat? Oh, wacht. Kan je het zien?
1: Ja. 18?
0: Ja, dus het is ook meteen het goede getal geweest wat jullie hebben gereden. Wat goed, hé.
2: Ja.
0: Onbedoeld, maar uiteindelijk alsnog heel goed. Hey, deze week is dat allemaal uitgezet bij jullie op school. Jullie mochten hier uiteindelijk dan deze kant op komen omdat jullie het goede getal hadden geraden. Wat gaan wij doen eigenlijk in dit uur? Want jullie hebben als het goed is ook wat dingen voorbereid.
2: Ja, we hebben het allebei een onderwerp en daar gaan we het over hebben.
0: En wat gaan we dan doen met dat onderwerp? Gaan jullie dan een verhaal daarover vertellen? Of gaan jullie mij vragen stellen? Wat is jullie plan?
2: Dat weten we niet echt.
1: Nee. En bijvoorbeeld, ik ga het dus over taekwondo vertellen.
0: Ja?
1: En
0: Je hebt gewoon wat informatie opgezocht of wat je vanuit jezelf weet. Want je vertelt dat je zit op taekwondo.
1: Ja.
0: Dus jij gaat mij gewoon eigenlijk informeren over wat taekwondo precies is.
1: Ja, en bijvoorbeeld jullie kunnen ook aan ons vragen stellen en dan kunnen we het beantwoorden.
0: Oké. Okay. Oh, dat vind ik een goede afspraak. Laten we dat bij deze doen inderdaad. Dus als jij dan de informatie aan ons vertelt en als ik dan vragen heb, dat ik dan die dan achteraf kan stellen aan je.
1: Ja.
0: En waar ga jij het dan over hebben, Kai?
2: Ik ga het over barber hebben.
0: Barber?
2: Ja.
0: Wat is barber dan?
2: Dat is een jongenskapper.
0: Voor de baard of voor het hoofd? Of voor allebei?
2: Allebei.
0: Oh, voor allebei?
2: Ja.
0: Ja, voor de mensen die mij niet kennen, ik heb geen haar op mijn hoofd. Dus daar heb ik helemaal niks aan. Maar voor mijn baard op zich, als ik daar wat informatie over heb over een barber. Ik ben heel benieuwd.
2: Ja.
0: Dus ook daar heb jij wat informatie over opgezocht en dan ga je ons vertellen. Mogen we ook achteraf dan vragen aan jou stellen?
2: Zeker.
0: Nou, top. Laten we dat bij deze afspreken. Zometeen dan gaan we alvast met een van die onderwerpen beginnen. Om daar wat over te horen. En wat jullie ook hebben gedaan deze week. En dat hebben jullie niet alleen met z'n tweeën gedaan. Maar volgens mij met de hele klas. En, of deze week, vandaag. Is de muziek uitgekozen. Hè? Want ik heb een hele lijst toegestuurd gekregen. Ja. Met allemaal muziek. Maar dat hebben jullie allemaal met z'n allen samengesteld.
1: Ja, alle kinderen. Kinderen uit onze klas gingen dan een liedje kiezen en dan moesten we het op een blaadje opschrijven.
0: En was het dan nog een soort van ook getal onder de 20 om te kijken welke platen er dan mochten? Of mocht iedereen wat insturen?
1: Iedereen.
0: Oké. Okay.

0: Oh, die weet ik niet.
1: Weten we niet. Nou, dat geeft niet. Maar misschien is het ook wel leuk, aangezien jullie toch bij de radio zitten. Veronica, misschien wil jij dat doen. Dat jij dan zegt van, dit is de ochtendshow. En nu hoor je Flemming met Zij wil mij. Wil je dat proberen?
0: Ja.
1: Nou, laten we dat bij deze doen. Ga je gang. Oh, wat je moet zeggen. Ja, je mag zeggen, dit is de ochtendshow. En je hoort nu op de radio Flemming, Zij wil mij.
0: Dit is de ochtendshow. En je hoort nu Flemming, Zij wil mij.
1: Goed gedaan. Je kan zo bij de radio, joh.

0: Ideaal verkrijgen bij Azum. Flemming, zij wil mij, uitgekozen door een van de basisschoolleerlingen uit groep 6 van basisschool De Windroos. Want twee leerlingen van die klas zijn vandaag te gast in de ochtendshow. Deze week van het nieuws. Daarom hebben we De Windroos uitgenodigd. Klas 6 dus van die basisschool. Kai en Veronica zijn hier. Ja, Veronica, even naar jou, want jij gaat zometeen jouw verhaal vertellen. We gaan het hebben over taekwondo. Althans, jij en ik mag daar achteraf dan vragen over stellen. Ik moet wel zeggen, Veronica, ik vind het wel een leuke naam eigenlijk. Want er bestaat dus een radiozender die heet Veronica.
1: Ja.
0: Dus dan heb je dadelijk Veronica op Veronica.
1: Mijn naam is dus met de V en de K, niet met de V en de
0: C. Ja, nee, precies inderdaad. Maar ik vind wel, het lijkt een beetje op elkaar natuurlijk. Zeker als je het uitspreekt, ja, als je het schrijft, is het heel anders. Maar ik zou het wel grappig vinden als Veronica dan zo meteen op Veronica te horen is. Zou je dat ooit willen, radio-dj worden?
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee, ja, je hebt het nooit ervaren natuurlijk. Dat ga je misschien kan ik die vraag dan beter stellen aan het einde van dit uur. Want dan heb je wel de ervaring op de radio gehad. Ja. En misschien dat je dan dus zegt, nou, dat lijkt me wel heel leuk. Aan de andere kant, ja, je bent ook bezig met taekwondo. En daar heb je dan ook wat informatie over opgezocht. En ook uit je eigen ervaring heb je daar wat informatie over. Want waarom wilde je eigenlijk over taekwondo vertellen? Is dat ook omdat je aan taekwondo doet?
1: Ja, ik vind het gewoon een leuk sport om te vertellen.
0: En hoe lang doe je al aan die sport?
1: 5 of 6 jaar.
0: 5 of 6 jaar? Hoe, ben je ook heel goed al?
1: Ligt eraan met wat. Want met sparren, dus met soort van vechten niet echt. Maar dan wel met

0: te toelen waarvoor je dan een hogere band krijgt.
1: En welke band heb jij dan nu?
0: Een rode.
1: Een rode band?
0: Ja.
1: Dan moet ik oppassen voor je. Of ga je niet zomaar taekwondo uitoefenen op iemand? Is dat gewoon meer uit zelfverdediging? Of gewoon voor de leuk kan ook, hè?
0: Ja. En als bijvoorbeeld iemand mij probeert te kidnappen.
1: Oh ja, oh, maar dat is wel goed dat je dan wel weet wat je dan moet doen, zeg maar.
0: Ja.
1: Laten we het vooral niet hopen, want dat is natuurlijk wel een dingetje. Maar het is wel goed dat je weet wat je moet doen. Ja, ik weet het bijvoorbeeld niet. Maar jij gaat me er alles over leren, denk ik, want je gaat wat vertellen. Ben je er klaar voor?
0: Ja.
1: Nou, laten we beginnen dan. Veronica met het verhaaltje over taekwondo.
0: Taekwondo is een sport waar je niet per se gaat vechten. En het is ook ergens in Korea. Het is een Koreaanse sport. Maar in Nederland zijn er, waar ik nu zit, zijn er meer Marokkanen.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: En waar zit jij dan? Welke sport? Ik mag pas achteraf vragen stellen eigenlijk. Hè? Ga vooral je verhaal vertellen.
0: Ja. Taekwondo betekent de weg van, letterlijk de weg van de voet en de vuist. Er zijn ook vanaf witte band tot zwarte band zijn. Als je zwarte band bent, dan ben je een soort van al een soort van dat je al les mag geven. En er zijn dus witte band ben je dan al. Als je witte band bent, dan ben je pas begonnen. En dan doe je toelen om naar gele slip te gaan. Dan ga je naar gele band, dan naar groene slip, dan naar groene band, dan naar blauwe slip. Dan naar blauwe band. En als je dan al de examen doet van blauwe band, dan krijg je een rode slip. Wat ik lang geleden niet echt per se lang geleden had. En dan krijg je een rode band, wat ik nu heb. En dan gaan we een examen doen, dat je dan naar een hogere band gaat. Dus dan ga je naar zwarte slip. En dan, ja, als je dan bij zwarte slip bent, dan krijg je echt een andere meester van een professionele meester die alles kijkt of je alles goed hebt. En dan kan je passen naar zwarte band.
1: Wauw, dat is toch. Er zijn best wel veel van die bandjes zijn er dan te verdienen eigenlijk. En als je dan al rood hebt, dan ben je best al heel hoog in rangschikking, zeg maar.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Mag ik al vragen stellen?
0: Ja,
1: ja? Oh. Tuurlijk. Want is het dan zeg maar dat je dan wel richting die zwarte band wil gaan?
0: Ja. Want dan ben je dan niet echt per se een juf of meester.
1: Ja.
0: Maar dan ben je wel al goed.
1: Ben je al goed. En dan uiteindelijk kan je wel dan uitgroeien tot een juffrouw of meester in taekwondo. Ja. Zou je dat ook leuk vinden?
0: Ja.
1: Dus eigenlijk, ja, ik moet niet eens de vraag stellen of jij radio-dj wil worden. Ik zou eerder de vraag moeten stellen, wil jij gewoon meester of juf worden in taekwondo? En daarop is eigenlijk het antwoord ja.
0: Ja.
1: Dus jij wordt gewoon zometeen, Veronica de taekwondo-specialist.
0: Misschien.
1: Misschien wel. Of zijn er nog andere beroepen wat je heel leuk vindt om eventueel te worden?
0: Bijvoorbeeld een dierenarts of
1: ja, wat dat betreft nog genoeg keuze om uit te kiezen om te worden, zometeen.
0: Of een dierenarts, of een taekwondo-juf, ja? Of een turnjuf.
1: Oh, turnjuf kan ook?
0: Ja, ik zit ook op turnen.
1: Ook nog? Heb je nog wel eens vrije tijd over dan?
0: Maandag en woensdag.
1: dan kan je gewoon lekker met de vriendjes spelen.
0: Ja.
1: En de vriendinnetjes natuurlijk ook, die horen erbij. Hé, maar je hebt net heel veel informatie verteld over taekwondo. Hé, hartstikke goed. Heel goed bezig. En het grappige vind ik ook. Ik heb nu ineens weer heel veel dingen geleerd, Veronica. Want jij vertelde ook, wat betekent de taekwondo nou precies? Want ik vergeet dit soort dingen natuurlijk meteen weer.
0: De weg van de voet en de vuist.
1: De weg van de voet en de vuist?
0: Ja.
1: Dat klinkt wel heel mysterieus. Heel geheimzinnig, zeg maar.
0: Ja, vind ik ook.
1: Maar weet je ook zeg maar wat daar dan weer achter zit qua mening? Of waarom ze dat zo noemen?
0: Ik denk meer met de schoppen en de... Ja. Met de weg van de voet denk ik meer met schoppen. En ja, in bijvoorbeeld in in zijn buik schoppen of ergens. Maar je mag het dus bijvoorbeeld als je dan bij een sparwedstrijd bent, dan mag je niet onder de band schoppen. Bijvoorbeeld niet op de benen en op de rug.
1: Oké, en dat is uit veiligheid?
0: Ja.
1: Nou, wel goed dat daar rekening mee wordt gehouden. Hey, maar ik vind het hartstikke goed dat jij gewoon heel verhaal vertelt op de Radio 2 nog nooit hebt gedaan. Over iets waar jij heel veel plezier in hebt en wat je heel graag doet. Over taekwondo. Ik vind, nogmaals applaus voor jou. Want ik vind het echt... Als je dit zo hebt gehoord, Kai, zou je dan ook aan taekwondo willen doen?
2: Nou, wel een beetje spannend.
1: Wel een beetje spannend, ja. Aan de andere kant, ja, je hebt ook iets waar jij heel graag... Of wat jij eventueel zou willen worden. En soms ook wel eens uitoefend, heb ik begrepen. Want je doet dit nog wel eens namelijk bij jouw... Ja, wie knipte jij nou?
2: Nee, ja, ik doe gewoon mijn haar. Nee, niet mijn haar. Ja, dat ook, maar... het haar van mijn vriendje van mijn zus. Doet ze krullen.
1: Daar mag jij mee aan de slag?
2: Ja.
1: Oh, wat goed. En dan krijg je dan ook geld zo? Van hier heb je zakgeld?
2: Nee, want ik kan het gewoon leren en dat, ja.
1: Oh, je mag gewoon oefenen?
2: Ja.
1: In plaats van op zo'n neppe pop?
2: Mm-hmm.
1: Oh, wat goed. Maar dan leer je het ook meteen, hè? Dat is wel heel gaaf. Wat ook gaaf is dat jij zo meteen daarover mag vertellen. Want zo meteen gaan we naar jouw verhaal luisteren. En jij ging het hebben over barbers, hè?
2: Ja.
1: Oké. Ik ben heel benieuwd. Mag ik dan? Ja, ik mocht achteraf vragen stellen ook. Ja. Dus dat ga ik dan zo meteen ook doen. Als ik vragen heb natuurlijk, maar ik denk het wel. Want ik weet heel weinig daarover. Omdat ik geen haar heb op mijn hoofd. Dus dat ik ben er veel benieuwd naar. Zeg, dan wat anders. Want we draaien natuurlijk muziek die jullie met de klas hebben uitgekozen. En we gaan opnieuw een plaatje draaien. Dat is namelijk Stromae en Papa Ute. Is wel een beetje moeilijk. Maar ik wil toch vragen aan je, Kai. Wil jij hem aankondigen?
2: Ja.
1: Ga je gang.
2: Hier is Stromae met Papa Ute.

0: Stromae, Papa Oete. Toevallig ook aangekondigd door Kai, maar ook uitgekozen door Kai. Dus dat is hartstikke leuk dat hij zijn eigen plaatje heeft mogen aankondigen. Ja, Kai en Veronica hier. Veronica hier, sorry, ik ga al bijna de mist in Veronica. Van basisschool De Windroos, groep 6, zitten ze op en in. En nou ja, ze zijn deze ochtend te gast in het kader van Week van het Nieuws. Het is inmiddels ook de hoogste tijd om naar het nieuws te gaan. Daarvoor hebben we in de studio zitten Richard Harreman met het nieuws uit de regio. Eerst gaan we even luisteren naar het nieuws uit de wereld. De NOS heeft dat voor je verzameld en de hoofdpunten daarvan hoor je nu.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar niet als het gaat over Groenland. Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Een oproep van een speciale commissie tot openheid werd genegeerd, zo meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar is iedereen geïnformeerd. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Het weer wisselvallig, vanmiddag wat vaker droog en zonnig. En het wordt 16 tot 18 graden.
0: Nieuws uit de regio dan krijgen we Richard Harreman. Ries, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen. In Benthuizen is afgelopen weekend een automobilist aangehouden na een botsing met een geparkeerde auto. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur 's nachts. Volgens de politie bleek de bestuurder onder invloed van alcohol en cocaïne. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. De verdachte is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Op de N11 bij Hazerswoude is maandagochtend een bestuurder verdwenen na een zwaar ongeval. De auto botste rond 5:30 tegen de vangrail en raakte totaal los. Toen de hulpdiensten aankwamen was de bestuurder nergens te vinden. Kort daarna reed een tweede automobilist tegen de verlaten auto aan. De politie onderzoekt wie er achter het stuur zat en roept getuigen op om zich te melden. EMM21 heeft zich verzekerd van de tweede plaats in de derde klasse. De ploeg uit Roelofarensveen won overtuigend met 6-1 van kampioen Olympia. Door die zegen en puntenverlies van FC Oegstgeest is EMM niet meer in te halen. En daardoor wordt de eerste ronde van de nacompetitie overgeslagen en mag de ploeg zich direct opmaken voor de play-offs om promotie. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, daar kunnen we kort over zijn, want er staan geen files meer in de regio. Is dat op het spoor ook rustig, Ries?
2: Ja, dan natuurlijk nog steeds die werkzaamheden rondom Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal. Het advies is dan ook om de reisplanner in de gaten te houden voordat je gaat vertrekken.

0: te zijn. Ja,
1: ik zou bijna zeggen, deze kan natuurlijk niet ontbreken. Althans, een plaat van Roxy Dekker. Want ja, hoe populair is Roxy Dekker bij jullie in de klas, Kai?
2: Dat weet ik niet.
1: Weet jij dat wel, Veronica?
3: Er is dus een meisje die van Roxy Dekker houdt.
1: Maar en de rest van de klas dan? Vindt hij dat ook leuk?
3: Dat weet ik niet.
1: Oh, dat kan natuurlijk. Maar goed, als de eentje het leuk vindt, dan is het allemaal prima. Want jullie hebben allemaal zelf een plaatje uit mogen zoeken. En we kunnen waarschijnlijk niet alles draaien, maar de meeste wel. Dus dat is hartstikke leuk om dat te horen. We hebben in ieder geval het plaatje van Kai gehoord. Papa Oete van Stromae. Wat was jouw plaatje dan, Veronica? Weet je dat nog, toevallig?
3: Gabriella.
1: Oh, Gabriella. Oh ja, van... hoe heet ze ook alweer?
3: Ja. Ketsai.
1: Ja, dat weet je beter dan ik. Ketsai, inderdaad. Nou, misschien dat we die ook zo meteen nog even voorbij kunnen laten komen. Aan de andere kant, je bent hier natuurlijk aanwezig. Dus het is ook leuk om de muziek te laten horen van de klasgenoten. Die zitten als het goed is ook te luisteren. Ik krijg toevallig een berichtje ook binnen, Kai. Van Corine. Ken je die toevallig?
2: Ja, ik denk het wel. Dat is volgens mij een vriendin van mijn moeder.
1: Die stuurt namelijk een appje naar de studio, studio11.nl/WhatsApp. Wat doe je het goed, Kai? Succes en veel plezier.
2: Okay.
1: Kijk, dus die zit ook lekker te luisteren naar de ochtendshow. En dan gaat ze ook jouw verhaal aanhoren wat jij hebt voorbereid. Want jij gaat het hebben over barbers.
2: Ja.
1: Ben je er klaar voor om dat aan ons te vertellen?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Nou, ik zou zeggen, als jij er klaar voor bent, dan mag jij beginnen.
2: Barber is een kapper voor jongens en je kan jezelf er ook laten scheren. En ik heb het erover omdat ik het later graag wil worden, samen met het vriendje van mijn zus. Want die wil later ook barber worden.
1: En gaan jullie dan samen een bedrijfje starten, dat jullie echt samen een kapperszaak hebben?
2: Ja, we gaan ons eigen barberzaak beginnen.
1: En dan gaan jullie lekker ervoor zorgen dat iedereen weer helemaal fris bijloopt.
2: Ja. Eerst wou ik vroeger in de horeca. Maar dat vond ik iets te druk. Want dat is heel erg veel geluid om je heen en zo. En daar hou ik niet echt van. Toen had ik dit gevonden. En toen dacht ik, ja, dit wil ik echt laten worden.
1: Wat vind je zo leuk aan mensen knippen? Of in ieder geval ervoor zorgen dat ze weer een hele leuke koep hebben?
2: Nou, het geeft me ook gewoon rust. En ja... vind het ook gewoon leuk, dus.
1: Ja, het is wel lekker dat je ook een beetje jezelf kunt verliezen in het werk. Oftewel dat je een beetje kan wegdromen terwijl je mensen gewoon blij kan maken door ze een nieuwe koep te geven.
2: Ja, dat vind ik ook, want ik hou ook van mensen blij maken en zo, soort dingen.
1: En is er dan ook een ander beroep geweest buiten horeca en barber om, waarvan jij denkt, nou, dat had ik ook wel graag willen worden?
2: Ja, profvoetballen, dat vind ik ook wel leuk, maar... ik zou nu gewoon liever gewoon bij mijn club spelen, waar ik nu ook speel. En dan gewoon alsnog barber zijn en dan gewoon een beetje allebei. Maar niet een profvoetballer, zeg maar.
1: Nee, die droom heb je in zoverre laten varen. Aan de andere kant, je kunt nu zometeen, als je dan je eigen zaakje hebt, kun je barber worden van de profvoetballers. Want ja, die willen natuurlijk elke dag een nieuwe koep hebben.
2: Ja, dat had ik ook al bedacht.
1: Kijk, dus ik zit heel je bedrijfsplan zie ik al voor te lezen aan iedereen.
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Nu, je vertelde, ja, barber is dan speciaal een kapper voor mannen eigenlijk. Waarom niet dan voor vrouwen?
2: Nou, omdat ze zijn daarop geoefend. Want de opleiding heb je ook als barber. En dan, ja, het is gewoon niet voor mij. Want ze kunnen dat niet zo goed, zeg maar. Dan kan je beter gewoon naar een normale kapperszaak gaan.
1: Ja, of een vrouwenkapper. Want ja, er zijn genoeg kappers natuurlijk te vinden die eigenlijk specifiek voor vrouwen zijn. En dan kom je daar als man en dan zeg je van, ik wil dit kapsel. En dan... gaat het niet goed. En een barber kan dat beter volgens jou.
2: Ja.
1: Ja. En je zei ook, het is ook voor de baard, hè? Niet alleen maar voor het hoofd.
2: Ja, en dan kun je ook wenkbrauwen en dat soort dingen kun je ook laten doen.
1: Helemaal eraf scheren?
2: Ja, kan, maar dat zou ik niet doen.
1: Oh, dat ziet er wel gek uit ineens, zo zonder wenkbrauwen, denk ik.
2: Ja, maar dat doen weinig mensen.
1: Heb je het wel eens gezien in het echt, iemand zonder wenkbrauwen?
2: Ja, maar dat was volgens mij gewoon natuurlijk.
1: Oh ja, dat kan ook natuurlijk, ja. Ja, er zijn sommige mensen die hebben ook heel blond haar, waardoor je de wenkbrauwen bijna niet meer ziet. Ziet er wel een beetje aan, maar dat je dan je wenkbrauwen afscheert. Nou, het zou natuurlijk. Wat ik wel vaak zie, Kai, maar dan moet je zeggen of dat je dat ook mooi vindt of niet. Is zo'n streepje door de wenkbrauw heen.
2: Of splitting.
1: Ja.
2: Ja, het ligt er een beetje aan of het bij je hoofd past of niet.
1: Ja, maar ga je dat dan eerlijk zeggen zometeen tegen iemand die je aan het knippen bent? Of dat het bij iemand past? Of ga je gewoon naar de wens van de klant knippen?
2: Gewoon advies geven en dat soort dingen. wat beter is en zo.
1: En als je dan denkt, joh, dat past helemaal niet bij jou, wat doe je dan?
2: Gewoon zeggen van, ja, ik denk dat ik dat anders heb, want je hebt veel best wel breed hoofd en dan is kaal gaan niet heel slim of zo, zoiets.
1: Heb je het nou tegen mij?
2: Nee.
1: Ik heb een best breed hoofd namelijk en ik ben kaal. Nee, dat is een grapje natuurlijk, Kai. Maar nee, ja, dat zou wel goed dat je daarin eerlijk bent. Want ja, op het moment dat je daar staat te knippen en je denkt, nou, ik weet nou niet of dit nou een heel slim idee is en je doet het maar gewoon omdat het je werk is. Ja, ik denk ook niet dat het heel veel plezier met je mee gaat brengen.
2: Ja, en ja, je wilt die mensen ook gewoon blij maken. En dan denken ze als voor de spiegel staan, wat is dit? Het past eigenlijk helemaal niet bij mij. En dan ja.
1: Nee, en dan jou de schuld geven, terwijl ze zelf hebben veroorzaakt.
2: Ja.
1: Ja. Nou ja, ik ben in ieder geval blij dat er zometeen een kapper is die wel luistert. Die ook adviseert. En die er ook gewoon voor zorgt dat je er weer netjes bij loopt op het moment dat je bij hem bent geweest. Ga je dan wel hoog in de prijs zitten? Of doe je gewoon ook vriendjes prijzen aanhouden?
2: Ligt eraan wat dan de normale prijs is.
1: Dan gaan we over een paar jaar even met elkaar praten, denk ik. Want dan kom ik bij je langs om mijn baard te laten doen bij je.
2: Is goed.
1: Kai, lekker bezig. Goed gedaan, man. Hoe vond je het?
2: Spannend.
1: Maar uiteindelijk?
2: Wel leuk.
1: Wel leuk?
2: Ja.
1: Zou je ook radio-dj willen worden? Of zeggen, nou nee, echt barber, dat is gewoon mijn ding.
2: Ja, barber.
1: Moet je wel de radio aanzetten in de zaak?
2: Ja.
1: Als ik het dan nog de ochtendshow doe, ja, ik weet niet hoe lang we dan inmiddels zitten. Ik bedoel, dan zijn we ook 100.000 jaar verder. Maar ik weet niet hoe oud ik dan ben. Maar nou ja, wellicht spreken we elkaar dan elke ochtend in de barbershop.
2: Ja.
1: Benieuwd hoe dat er dan aan toe gaat. En dan hebben we natuurlijk Veronica met de taekwondo. Jeetje, wat hebben jullie al goede ideeën voor op de basisschool van wat je wil worden? Ik weet nog heel erg goed bij mij in de klas dat niemand wist wat hij wilde worden eigenlijk.
3: Ja, wij... Ik weet niet hoe, maar we wisten het gewoon al.
1: Hebben jullie gewoon ook een hele goede juffrouw die jullie daarbij helpt?
3: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Ook.
1: Het is niet omdat ze hier zit, hè? Het is echt omdat het echt waar is, toch?
2: Ja.
1: Nee, oké. Okay. Nee, ik zit de juffrouw ondertussen aan te kijken. Die begint te lachen namelijk. Dus, heel goed gedaan, Veronica en Kai. Heel fijn dat jullie dit aan ons hebben willen delen. We hebben ook afgesproken, jullie mogen ook een aantal vragen aan mij stellen. We gaan er een aantal doen hier op de radio. Dat doen we zometeen na een muziekje. En daarna, ja, na de uitzending kunnen we nog veel meer vragen natuurlijk beantwoorden. Want er is genoeg om te vragen en te beantwoorden. En wat jullie ook hebben gedaan, en dat vind ik eigenlijk wel heel grappig. Ik heb altijd een mop van de dag als laatste ding van het radioprogramma. En jullie mogen zometeen aan het einde van het radioprogramma jullie mop vertellen die jullie hebben uitgekozen. En dan ben ik heel benieuwd of die nog flauwer is dan de moppen die ik vertel. En misschien zelfs wel beter dan de moppen die ik vertel. Want ik krijg vaak de opmerking van, nou, die is wel flauw, hè? Dus ik ben heel benieuwd wat jullie voor mop hebben uitgekozen. Gaan we zometeen ook naar luisteren. Ik ga een plaatje draaien. Nee, jullie mogen zelf kiezen. Ik heb Shepard en Geronimo heb ik hier klaarstaan. Ik heb Alex Warren en Ordinary. En ik heb Bad Bunny en Drake met Mia. Want die stond ook op jullie lijst, als het goed is. Willen jullie 1, 2 of 3? Zeg maar gewoon een cijfer.
2: Het maakt mij echt niks uit, want ik ken ze allemaal bijna niet.
1: Oké.
3: Okay. Ik ken ze allemaal, maar ik weet niet welke.
1: Ik weet niet welke. Nou, weet je, dan nog gewoon de eerste die klaar staat. Ik bedoel, moeten we het niet moeilijker maken dan dat het is natuurlijk. Ja, zometeen. Grap van de dag dus. En ook zometeen de vragen die Veronica en Kai aan mij gaan stellen. Nou, nu ben ik zenuwachtig.

0: Hallo, ik ben Frans Bauer en ik wens een hele fijne kerst, maar ook een heel gelukkig en gezond nieuwjaar. Frans, veel plezier.
1: Frans, doe niet zo gek, joh. Het is nog lang geen kerst. De zomer moet nog beginnen. Ik bedoel, het is nog 219 dagen.
2: En dan is het kerst. Zeg, ga je nu ook een kerstplaatje draaien?
1: Absoluut niet, want ik krijg namelijk een aantal vragen van Kai en Veronica. Zij gaan nu mij vragen stellen over radio maken. En ik ben heel benieuwd wat zij te vragen hebben. Ja, Kai, waar jij net het een beetje spannend vond, vind ik het nu een beetje spannend. Want ik weet natuurlijk niet wat je gaat vragen. Dus ik begin een beetje, mijn handen beginnen een beetje te trillen van de zenuwen. Maar ja, laten we toch maar beginnen. Wat heb jij als vraag voor mij?
3: Ik vraag me af wanneer jullie naar de wc gaan.
1: Oeh, zo. Ja, dat is wel een dingetje. Dat is wel toch vaak tussendoor op het moment dat er muziek wordt afgespeeld. Want dan kunnen wij gewoon heel snel even naar het toilet. Of koffie zetten, of thee. Om dat snel te doen. Maar op het moment dat je ietsjes langer moet, ja, dan moet je eigenlijk wel wachten tot dat programma is afgelopen. En op het moment dat het programma is begonnen en je moet dan al, ja, dat is best moeilijk, hoor.
3: Ja, dat dacht ik ook.
1: Ja, maar ja, je kan niet laten lopen. Dan begint het ook een beetje een probleem te worden in de studio. Want dan gaat het ruiken. Dat willen we ook niet met z'n allen. Dus waar het kan, probeer je dat tijdens de muziek te doen. Ja, en anders moet je toch ophouden. Wel goede vraag, hé.
3: Okay.
1: Ik sta er zelf niet altijd bij stil dat ik af en toe wel eens moet plassen. En dat ik denk, oeh, ja, moet nu, maar het kan niet. Wat heb jij als vraag, Veronica?
4: Ik ben benieuwd hoe lang jullie al hier werken.
1: Oeh, dat is ook een hele goede vraag. Ik ben ooit een keer als vrijwilliger, dus dat betekent eigenlijk zonder geld te verdienen, maar gewoon omdat ik het heel leuk vond, omdat dit een beetje mijn hobby is ook. 19 jaar geleden, toen ik 14 jaar was, 2007 was dat, ben ik begonnen bij Studio Alphen. En eigenlijk ben ik langzamerhand een beetje steeds meer dingen gaan doen, meer programma's gaan presenteren. Is mocht ik alleen maar één schuifje hier zo openen. Ja, ik ga je zo meteen even uitleggen hoe dat hier allemaal werkt met die mengtafel hier. Met al die knopjes. Maar ik mocht maar één knopje bedienen. En langzamerhand mocht ik steeds meer knopjes bedienen. En uiteindelijk ook gaan presenteren. En de ochtendshow doen we nu 2 jaar. Dus uiteindelijk, ja, 19 jaar vrijwilliger, maar nu 2 jaar officieel met de ochtendshow hier. Best lang, hè, 19 jaar eigenlijk.
4: Ja, heel lang.
1: Ja. Heb je nog een vraag, Kai?
3: Ik ben benieuwd hoe lang Studio Alpha al bestaat.
1: We hebben toevallig vorig jaar, hè, hebben wij het 40-jarig jubileum gevierd. Oftewel het feestje dat de omroep 40 jaar bestaat. En Studio Alpha die bestaat zelfs sinds 2010, 2011. Daarvoor hadden we een andere naam. Dat was toen Alphenstad FM TV. Daarvoor hadden ze nog een andere naam. De Loa. En daarvoor nog een andere naam. Alfeo was dat. En dat was 40 jaar geleden. Nu zit ik wel te bedenken, ik werk hier 19 jaar. 40 jaar geleden, ik ben wel veel te lang eigenlijk hier bijna, zou ik bijna zeggen. Maar ik vind het veel te leuk. En ook veel te leuk dat jullie die vraag stellen. Want Veronica, heb jij ook nog een vraag? Als je geen vraag meer hebt, kan het ook, hoor. Dat is geen probleem.
4: Ik heb nog geen tweede vraag.
1: Oké. Okay. Kai, heb jij nog een vraag? Toevallig.
3: Met hoeveel mensen zijn jullie in een team hier?
1: Even kijken. Nou, ik ben sowieso een team altijd met Richard Harreman. Dat is die meneer met die pet op die hier naast ons zit. Hij doet altijd het nieuws onder andere. En moet mij vervangen op het moment dat ik met vakantie ga. Want af en toe dan ga ik ook wel eens met vakantie. Of ben ik vrij of ziek, kan ook wel eens gebeuren. Pim, die meneer met die krulletjes, die is er ook bij. Dat is 3 dan, zeg maar. Die andere jongen die hier zit, Luc, ja, dat is een stagiair. Het is eigenlijk hetzelfde als wat jullie dan nu dit uur doen. Maar dan een week lang mag hij dat dan doen. Omdat hij op de middelbare school zit. We hebben een cameraman, we hebben een redacteur, we hebben nog een redacteur, nog een redacteur, nog een redacteur.
5: En we hebben een Thijs.
1: Thijs van der Dussen, ja. Inderdaad. Ja, dat is ook een. Die komt ook af en toe aanschuiven. Ja, we hebben eigenlijk heel veel mensen hier. De ochtendshow, qua team officieel, bestaat die uit 2-3 man. En eigenlijk als ook alle vrijwilligers, want we hebben heel veel vrijwilligers hier rondlopen. Als we dat allemaal bij elkaar optellen, komen we boven de 100 uit.
3: Zo, dat is wel veel.
1: Maar die zijn gelukkig niet allemaal hier op dit moment. Nee. Want dan wordt het heel druk.
5: Gaat
1: het
5: niet passen, denk ik.
4: Nee. Ja, dan zou het wel heel druk zijn.
1: Ik ga zo meteen nog meer vragen van jullie beantwoorden. Want het is inmiddels al 10 uur. Dus we moeten richting het nieuws van 10 uur. Het programma zit er dan ook op. Morgen zijn we er weer met een nieuwe ochtendshow. Maar ja, jullie mochten een uur lang meedoen met de radio. Hoe vonden jullie het?
3: aan het begin vond ik een beetje spannend, maar daarna vond ik ook wel leuk.
1: Zou je nu nog een uur willen maken dan?
3: Weet ik niet.
1: Of is het nu wel even genoeg voor dit moment?
3: Ja. Ik weet niet.
1: Ja. We gaan zo meteen wel even nep radio maken. Dan is het niet te horen, maar dan kunnen we wel gewoon verder praten daarover. Veronica, wat vond jij ervan?
4: Aan het begin vond ik het ook spannend. En toen was ik nog zenuwachtig. En nu vind ik het wel eigenlijk

0: Leuk.
1: Ja, dus jij wil wel dat u nog de extra doet?
0: Ja.
1: Ja, dat dacht ik al. Wat dat betreft, jullie zijn wel blij dat jullie en het nummer 18 hebben geraden en dus deze ervaring hebben mogen beleven.
2: Ja, zeker.
1: Nou, dan ben ik blij dat we dat jullie hebben kunnen geven. Ik wil jullie ook wat anders geven, namelijk een heel groot applaus. Ja.

0: dat heet een jingle, om aan te geven dat wij nu de grap van de dag hebben. Moet je eens luisteren.
1: Het is tijd voor de grap van de dag.
0: En dan hebben we nog gezellig muziekje op de achtergrond, wat ook een beetje flauw klinkt. En dan is het nu aan jou de beurt om jouw grap te vertellen, Kai.
2: Hoe heet de oudste ex-president van Amerika? Antwoord. Opa. Bama.
0: Opa Bama.
3: Ja.
0: Ja, zo heet het.
4: Ietsje.
0: Ja, hoe heet die auto-expressie? Ja, nou, inmiddels is het opa Obama. Zou zo'n kleinkind er überhaupt opa Obama noemen? Nou?
3: Is het, de oudste president van Amerika. Ja, waarom niet?
0: Of opa Baba Papa.
3: Dat kan ook nog, ja.
0: Dat wordt ook, ja.
3: U voelt Barbetruc.
0: Ja, dat is ook een beetje flauw natuurlijk. Veronica. Veronica's. Ga ik weer. Ja, ik zit heel erg... Ja, ik ben zo met de radio bezig. Veronica heet jij. Ik ga voor jou ook even opnieuw instarten. Want voor jou is het natuurlijk ook...
1: Het is tijd voor de grap van de dag.
0: Met natuurlijk dat flauwe muziekje op de achtergrond. Wat is jouw grap van de dag?
5: Er zitten twee vliegen op een drol. Dan komt er een wandelaar langs. Die per ongeluk in de poep trapt. Zegt de ene vlieg tegen de andere. Gadver, iemand heeft in mijn eten gestaan.
0: Wat verdamme. Oeh, vies mopje eigenlijk wel, Veronica.
5: Ja, vind ik ook.
0: Heel leuk. Oh, wat goed dat jullie ook gewoon lekker die moppen blijven doen zoals ik dat heb. Mag ik er zelf ook nog eentje doen?
5: Ja.
0: Ik hoop dat je hem begrijpt. Het is een kleine woordgrap. Tot slot. Wat zegt een kaasverkoper tegen de klant wanneer hij vraagt of hij met briefgeld kan betalen? Maar dat kan dus niet, want hij kan alleen maar pinnen.
6: Weet ik niet.
5: Weet ik ook niet.
0: Weet jij het, Ries?
3: Ik weet het ook niet.
0: Wat zegt de kaasverkoper tegen de klant wanneer hij vraagt of hij ook met cash kan betalen in plaats daarvan kan hij alleen maar pinnen?
3: Geen idee.
0: Ik ook niet meer.
3: Oh. Ha ha ha ha. We zijn dus niet de enige die jouw grapjes best wel grappig vinden.
0: Oh, wat goed dit.
5: Oh my.
0: Ja, nee, precies. Oké, nou, dankjewel Veronica. Goed, dank jullie wel dat jullie hier waren. Ik vond het heel fijn dat jullie waren. Dat jullie dit hebben willen doen. We gaan zo meteen nog een aantal extra vragen beantwoorden. Doen we het lekker buiten de uitzending om. En ook Ivanka, dank jullie wel dat jullie dit beschikbaar hebben willen stellen. Ik wil jullie een heel groot applaus geven nogmaals. Gaan we doen. En voor nu, ja, de ochtendshow zit erop. Morgen zijn we weer om 7 uur. Morgen dan herhalen we uiteraard gewoon het Rad van Fortuin van vandaag. Oftewel de opdracht. We gaan ook even de percentages opschrijven die er vandaag zijn binnengekomen. En dan gaan we het morgen weer bij elkaar optellen. Zodat we uiteindelijk erachter gaan komen wie de winnaar wordt. Verder ook uiteraard gewoon de voor of de na. En waar of niet waar. Maar goed, dat allemaal morgen. Voor nu, hele fijne woensdag is het. En niet naar buiten kijken vooral. Want het regent hard, hè?
3: Ja.
0: Ja. Nou, dat. Tot morgen. Houdoe.
7: Ochtendshow. Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 10 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat

0: censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
2: Studio Alphen muziek en nieuws.
3: Wij

0: Radio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2x een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovatsko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen.

0: zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. De temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jostie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu...

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijd.

0: steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen Harmelen en De Meren 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Er ligt het een en ander op de weg, waardoor de linkerrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
3: Studio Alphen, muziek en nieuws.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.
5: Pick it up, Mr. Selector.

0: ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jostie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem.

0: systeem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuist in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzi in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan den Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2x een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat bij de Meren een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is Studio Alphen.

0: Radio Alphen met het lokale nieuws.
1: De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren.

0: Stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jostie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N210 Rotterdam-Schoonhoven staat bij Krimpen aan de IJssel 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.

0: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijkse gasten aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
2: Studio Alphen muziek en nieuws.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Radio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd vierde op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als derde in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet

0: Nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

0: als jij.
1: Studio Alphen.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen. Zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Josse Band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Met nu

0: Radio Alphen met het lokale nieuws.
1: De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang.

0: Lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt. Het vernieuwde skatepark Kenzi in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je 10 minuten vertraging. En de A20 naar Gouda duurt er ook 10 minuten langer over tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu.
5: Met nu.
4: Dit is de dag.
5: Wij zijn er.

0: Gideon Roggeveen en ook Femke Kaptein is vandaag aanwezig in de studio. We gaan het namelijk hebben over een heel leuk iets wat gaat plaatsvinden einde van deze maand. Kunst, cultuur, dans, theater, natuur, het komt allemaal samen. Zelfs een kinderprogramma is er georganiseerd in het weekend van zaterdag 30 en zondag 31 mei. Er komen al die kunstvormen dus samen tijdens het cultureel festival. Onderuit in de polder, zo heet het namelijk. Dit jaar niet in Koudekerk, wel in Hazewoude Rijndijk. Uit mijn hoofd, want daar ligt Spookverlaat en daar gaat het allemaal worden opgebouwd. En ik ga ze verwelkomen, artistiek leider van het festival, Gideon Roggeveen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Femke Kaptein, ook goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is jouw rol dan, Femke?
2: Ik help eigenlijk vooral mee met het communicatiegedeelte. Dus een beetje, spread the word.
0: Ja. En vandaar ook dat jullie informatie ook bij ons terecht is gekomen uiteraard. Want en wie hield het al in de gaten, ook via jullie socials. Want daar werden al heel wat geheimzinnige posts geplaatst. Ben je daar dan verantwoordelijk voor, Femke? Of heb je daar weer een social media team voor?
2: Nee, daar zit ik weer niet achter. Nou, we zijn niet zo groot dat we een heel social media team hebben.
1: Was het maar waar.
2: Ja. Nee, dat niet. Dus ik heb vooral veel van de mailtjes verstuurd. Dus het klinkt heel groot nu. Maar... ik sta er ook wel heel erg achter. Dus, ik ben zelf ook heel erg fan van theater. En ik vind het gewoon een super vet concept. Dus leuk om aan mee te kunnen helpen.
0: Ja, dank dat jullie ons hebben benaderd. Want we willen er zeker over praten. Het is echt wel een bijzonder festival ook. Niet voor het eerst alleen, Gideon. Want het werd al eerder georganiseerd. 2 jaar geleden. Want het is namelijk een tweejaarlijks festival.
1: Ja.
0: Waarom niet jaarlijks?
1: Nou, dit hebben we heel erg opengelaten bij de organisatie in 2024. Toen hebben we het eigenlijk voor het eerst geherintroduceerd, moet ik even zeggen. Want het was in 2010, 2012 en 2014 ook al een keer georganiseerd. In de voormalige gemeente Rijnwoude. En toen hebben we het in 2024 een nieuw leven ingeblazen. En toen dachten we gaan even kijken hoe dit gaat. Want het is toch een grote opdracht.
0: Ja.
1: Het is een groot festival. Er zijn veel vrijwilligers bij betrokken. En het is veel werk. Toen was het net afgelopen en toen zeiden we allemaal, dit doen we nooit meer.
0: Nou, is dat echt, was het zo erg?
1: Nee, we vonden het ongelooflijk leuk. En het was het leukste wat we ooit hadden gedaan allemaal. Maar het was wel gewoon veel werk.
0: Ja.
1: Dus iedereen was heel erg moe. En toen, na een week of zo, is iedereen natuurlijk net iedereen, kom, we gaan dit nog een keer doen. Maar toen hebben we wel bedacht, okay, het is zoveel werk, dat moeten we misschien niet ieder jaar doen. Maar om de 2 jaar, dat is een mooie frequentie.
0: Dat is het zeker, want een festival wat jaarlijks plaatsvindt... sommige mensen raken dan sneller op uitgekeken. Nu kun je 2 jaar wachten. En wat is er dan weer nieuw georganiseerd?
1: Ja, precies die gedachte. Ja. Het helpt ook mee voor je programmering.
0: Ja, zo is het inderdaad. Nu is het inderdaad opnieuw in het leven geroepen. Onder andere Christine van der Oever. Toen de tijd de cultuurmakelaar van Alphen aan de Rijn was erbij betrokken.
1: Ja, het kwam een beetje door haar zelfs. Ja. Dus het was haar idee om het weer terug op de wereld te brengen. Want zij deed voordat zij aantrad in Alphen... of in haar eerste werkperiode... heeft zij een rondje gedaan naar alle regiogemeenten. Zij gevraagd van, wat vonden jullie nou hele toffe dingen qua kunst en cultuur?
0: Ja.
1: En heel veel mensen in Hazewoude Koudekerk riepen allemaal onderuit. Dat vonden we tof, terwijl dat was toch al toen, 6, 7 jaar geleden of zo.
0: Ja.
1: En toen dacht zij, als iedereen het hierover heeft... dan moeten we maar eens kijken of we dat niet opnieuw kunnen aanzwengelen.
0: Of nog kunnen doen, ja.
1: Ja, en toen is ze bij mij terechtgekomen. Want ik ben de regisseur van de toneelvereniging uit Hazewoude Rijndijk.
0: Ja.
1: Zij waren oorspronkelijk de initiatiefnemer van dit festival... Nou ja, zodoende.
0: Zodoende. En toen werd het nieuw leven ingeblazen. Nou, nu zijn we weer een aantal jaar verder. En krijgt het weer een nieuwe editie. Ik pik even wat namen tussenuit voor dit jaar. Ik zag de naam staan van Ruben Heijn.
1: Ja.
0: Vriendin van de show, Tess Merlo. Ja, dat vind ik persoonlijk heel leuk. Omdat hij ook op mijn bruiloft heeft gespeeld. Ik ken haar van de middelbare school.
1: Ja, dan weet jij hoe magisch dat is.
0: Ja, het is echt de Franse chansons. Maar dan op een weiland. Ik zie niet een betere plek eigenlijk om dat te doen.
1: Ja, je zit op een stroopbaal.
0: Ja.
1: En met een beetje geluk gaat de zon een beetje onder. En dan luister je naar die prachtige liedjes van Tess. Ja.
3: Dit is Studio Alphen.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Binnenkomende asielzoekers worden gemiddeld pas na 2 jaar gescreend op terrorisme. Officieel hoort de IND dat binnen 2 weken te doen. Volgens de Algemene Rekenkamer heeft de IND er te weinig mensen voor aangenomen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. 2 treinstations in Hengelo zijn vernield. Er zijn onder meer informatieborden beschoten en glazen puien stuk geslagen. De schade loopt in de tienduizenden euro's. De politie heeft nog geen verdachte op het oog. Het weer, buien trekken weg en de zon breekt door. Ook morgen wordt het zonnig en dan zo'n 20 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jostie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staan nu 15 files. De meeste leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ben je 10 minuten extra kwijt tussen Schiphol en Roelofarensveen. Dat geldt ook voor de A4 richting Rotterdam, voor de Keteltunnel. Dan de A12 naar Den Haag tussen de Meer en Nieuwebrug, 10 minuten extra. En op de A16 van Rotterdam naar Breda voor het knooppunt Ridderkerk is de vertraging ook 10 minuten. Dan de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar, ook hier weer 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Studio Alphen.

0: in de voetbalcompetitie van ARC en Alphense Boys is Valk 68 uit Valkenburg afgelopen weekend kampioen geworden. En of naar Bas Siebert, die de vorige seizoenen nog speelde voor Alphense Boys, is een van de spelers van Valken. En we hebben hem toevallig aan de telefoon. Bas, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Hoe was het feest afgelopen zaterdag? Heb je tot in de late uurtjes gevierd?
1: Ja, het is wel laat geworden. Het was echt een fantastische dag.
0: Hoe beleefde je eigenlijk die kampioenswedstrijd? Want hadden jullie van tevoren wel zoiets van, we gaan dit gewoon halen? Of had je van tevoren toch wel een beetje de spanningen voor die wedstrijd?
1: Nou, de spanning die hadden we eigenlijk die week daarvoor. Toen merkten we dat we toch wel iets te geconcentreerd waren. En dat hebben we eigenlijk afgelopen week hebben we dat van ons af kunnen gooien. In principe, wij hadden er niet van uitgegaan dat ARC nog zou verliezen dit seizoen. Dus het was de spanning was er eigenlijk voor afgelopen weekend wel af. Dat hadden we eigenlijk verschoven naar volgende week. Maar het mocht zo zijn afgelopen week.
0: Het mocht zo zijn en daarmee zijn jullie dus kampioen geworden. Neem ons toch even mee naar die dag, want wat gebeurde er allemaal na dat laatste fluitsignaal?
1: Ja, na dat laatste fluit, dan sta je eerst nog even te wachten. Is het afgelopen? Is het niet afgelopen? Het was nog niet klaar, maar toen scoorde DSO. En toen met nog een paar minuten te gaan en toen hielden we het eigenlijk niet meer.
0: Nee.
1: En, alle spelers het veld op, de geblesseerden, geschorsten, supporters erbij. Dan heb je eigenlijk niet zo goed door wat er precies gebeurt.
0: Nee, op dat moment besef je dat nog niet. Maar heb je inmiddels wel het besef dan wat er is gebeurd?
1: Ja, inmiddels wel. Inmiddels wel. Ik heb die medaille ook nog steeds om, dus dat scheelt.
0: Je bent ermee naar bed gegaan en je blijft op je lichaam plakken.
1: Ja. Die raken we niet meer kwijt.
0: Dat is lekker, want als je vandaag naar kantoor gaat of weet ik van waar je naartoe gaat, je kan aan iedereen showen natuurlijk. Dat doe je ook met trots, neem ik aan, hè?
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Nu heb ik wel begrepen dat het hele dorp van Valkenburg geel-rood versierd was tijdens jullie rondrit. Was dat ook zo?
1: Ja, het heeft daar denk ik 3 weken gang. Hoe dit heeft geleefd in het dorp, dat is eigenlijk niet te beschrijven. Dat is zo bijzonder. Daar krijg je echt een onwijs trots gevoel van. En dat ga ik denk ik niet meer meemaken op deze manier.
0: Ja, want waar ligt het dan aan? Ik bedoel, er zijn natuurlijk genoeg teams of voetbalclubs die zo leven binnen een dorp of stad. Maar deze ervaring, zeg jij, dit ga ik nooit meer meemaken. Hoezo niet dan?
1: Nee, ja, het is een heel apart gevoel, maar je voelt het geluk, zeg maar, die het hele dorp naar elkaar uitstraalt. En het plezier wat iedereen met elkaar doormaakt, ons kent ons, en dat voel je echt.
0: En voel je je daarmee ook dan thuis bij de club? Want je speelde natuurlijk de afgelopen seizoenen voor Alphense Boys. Je maakte de overstap naar Valken 68. Voor jou ook niet. Ja, het was wel een beetje een mix van basisplaatsen en invalbeurten voor je. Dus ben je uiteindelijk dan wel blij met die overstap?
1: Ja, nee, ja, absoluut. Dit is het beste wat had kunnen gebeuren.
0: Want, neem ons toch even mee naar het afgelopen seizoen. Hoe was dat voor jou na die overstap? Wat gebeurde er met jou?
1: Het idee was eigenlijk om na afgelopen seizoen te stoppen. Op een lager niveau te gaan voetballen. En alleen, ik heb altijd gezegd, want ik had een fantastische tijd gehad vroeger bij Rijnsburgse Boys. Als ik nog 1 keer richting die kant mag, dan ga ik er nog 1 jaar voor. En toen kwamen ze vrij laat. En met een hoop oud teamgenoten. Dus ik denk dat het zo heeft moeten zijn.
0: Maar je zegt, ik ga er nog 1 jaar voor. Betekent dat het na dit jaar is afgelopen of ga je nog 1 jaartje door?
1: Nee. Nou, dit was het laatste kunstje.
0: Ja, dus je sluit hem echt met de grote apotheose, met het kampioenschap. Sluit je het gewoon helemaal af?
1: Ja, zeker. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan den Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je voor het knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost.

0: het vertrek van Richard Brandt als directeur van Kledingbank Groene Hart was de organisatie op zoek naar een nieuwe directeur. Vrijdag werd bekend dat die is gevonden in de persoon van Max Verbeek. En we hebben hem aan de telefoon. Max, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wesley.
0: Nieuwe directeur van Kledingbank Groene Hart. Dus toch heel even, kun je een klein voorstelrondje doen? Wie is Max Verbeek eigenlijk?
1: Ja, Max Verbeek. Max Verbeek is 59 jaar, geboren in Den Haag. Naar het mooie Alphen aan de Rijn gekomen omdat ik de winkel gestart, omdat we de winkel gestart waren in de Ridderhof, de Pets Place. En ja, zo ben ik een beetje in het Alphen terechtgekomen, 23 jaar, of nou ondertussen al 26 jaar geleden.
0: Dat is wat er in het verleden is gebeurd. Nu tegenwoordig dus directeur te noemen van Kledingbank Groene Hart. Ja, Pets Place, daar was jij dus werkzaam voor, ook de eigenaar van, hè?
1: Dat klopt, ja, zeker. Samen met mevrouw.
0: Dat is wel een andere ervaring dan natuurlijk de kledingbank. Waarom heb je ja gezegd?
1: Waarom heb ik ja gezegd? Nou, in de tussentijd heb ik ook wel wat anders gedaan. Hè, want ik ben op dit moment werkzaam bij een ander leuk bedrijf, de Terme 2. Dus daar ben ik tot 1 juli nog werkzaam. Vanaf 1 juli word ik directeur van de kledingbank inderdaad. Ja, waarom heb ik ja gezegd? Je gaat een gesprek aan. Je gaat je voorbereiden. En als je dan ziet wat voor organisatie er inmiddels staat. En met hoeveel bevlogen mensen die ik inmiddels een aantal van heb mogen spreken. Ja, dan is dat een hele mooie nieuwe uitdaging voor mij.
0: Heb je zelf aangemeld of ben je voorgedragen? Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen?
1: Ik heb zelf gesolliciteerd, zullen we maar even zeggen.
0: Ja. En waarom hebben ze dan voor jou gekozen? Heb je daar ook het feedback op gekregen, zeg maar?
1: Nou, dat mag je een beetje aan Monique vragen natuurlijk. Hè. Maar waarom? Ik denk dat ik in de jaren die ik achter me heb liggen, een groot stukje verbinding kan brengen. Ook bij de mensen. Een stukje hart voor de zaak denk ik dat er altijd zal zijn. Dus die verbindende en ondernemende factor denk ik wel dat het een doorslag gegeven mag hebben.
0: Ja, de bestuur die noemt jou een verbindende en ondernemende directeur.
1: Precies.
0: Welke plannen en ambities heb je dan voor de komende jaren?
1: Nou ja, dat zullen we nog eens even rustig gaan bekijken komende maand en komende maanden. Het is allemaal vrij snel gegaan. En ik zal daar eens rustig met het bestuur over gaan praten wat hun doel is en wat mijn rol daarin precies gaat zijn.
0: Heb je wel een beetje kijk op zeg maar, de visie die Richard Brandt altijd heeft aangehouden en de visie die jij eigenlijk al een beetje hebt samengesteld, tenminste, je hebt natuurlijk wel al plannen gemaakt ten opzichte van Richard Brandt in de zin van de toekomst van de kledingbank?
1: Nou, de kledingbank staat voor een grote uitdaging. Hè. Zoals je weet zijn we nu op 2 locaties actief. Daar hopen we eind van het jaar, begin volgend jaar eventueel naar een nieuwe locatie te gaan. Waar we hopelijk voor weer een aantal jaar goed kunnen zitten. Dat is de eerste uitdaging die gaat plaatsvinden.
0: Ja, en daarmee ook verbindend, hè? Want zo noemt het bestuur jou ook. Je zegt zelf ook, ik ben best wel een verbindend persoon. In hoeverre kun je nog verbindend zijn ten opzichte van en de mensen, maar ook andere organisaties?
1: Op welke manier bedoel je dat?
0: Ja.
1: Nou ja, in eerste instantie natuurlijk om alle vrijwilligers het werk te kunnen laten doen zoals ze het nu doen. Op een fantastische manier. En daarna zullen we bij alle andere organisaties waar we betrokken bij zijn met de kledingbank. De vragen gaan stellen die nodig zijn voor de kledingbank.
0: Ja, en daarmee dan hulpbehoevend zijn natuurlijk voor de mensen die daar het nodige gebruik van moeten kunnen maken natuurlijk. Ja, ik zit ondertussen, ik krijg namelijk een appje ook van Monique. Ze zegt, Max tikte meer dan alle boxen aan. Ze is heel blij mee, is eigenlijk het antwoord op de vraag die ik net aan jou vroeg. En waarvan jij zei, moet je bij Monique wezen. Je tikt eigenlijk meer dan alle boxen aan.
1: Nou ja, laten we dat hopen. En daardoor is het misschien ook vrij snel gegaan. En je hebt het over een visie. Maar laten we één ding voorop stellen. De mensen die het nodig hebben, die moeten ons kunnen bereiken. Ja. En dat kunnen er nog meer zijn als dat op dit moment is. En laat ik daar in ieder geval een hoofddoel van gaan maken.
2: Studio Alphen.nl.
3: Dit is Studio Alphen.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. Asielzoekers die naar Nederland komen worden te laat gescreend op terrorisme. Volgens de Algemene Rekenkamer gebeurt dat gemiddeld pas na 2 jaar. En het moet officieel binnen 2 weken. 2 treinstations in Hengelo zijn vernield. Er zijn onder meer informatieborden beschoten en glazen puien stuk geslagen. De schade in Hengelo loopt in de tienduizenden euro's. En het weer, in het oosten nog een bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen...

0: Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie Band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie Band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 80 kilometer file in onze regio. Op de A4 naar Rotterdam, tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid, doe je er 10 minuten langer over. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en Kralingen, 10 minuten vertraging. En op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Gideon Roggeveen en ook Femke Kaptein is vandaag aanwezig in de studio. We gaan het namelijk hebben over een heel leuk iets wat gaat plaatsvinden einde van deze maand. Kunst, cultuur, dans, theater, natuur, het komt allemaal samen. Zelfs een kinderprogramma is er georganiseerd in het weekend van zaterdag 30 en zondag 31 mei. Er komen al die kunstvormen dus samen tijdens het cultureel festival. Onderuit in de polder, zo heet het namelijk. Dit jaar niet in Koudekerk, wel in Haaswoude Rijndijk. Uit mijn hoofd, want daar ligt Spookverlaat en daar gaat het allemaal worden opgebouwd. En ik ga ze verwelkomen, artistiek leider van het festival, Gideon Roggeveen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Femke Kaptein, ook goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is jouw rol dan, Femke?
2: Ik help eigenlijk vooral mee met het communicatiegedeelte. Dus een beetje, spread the word.
0: Ja. En vandaar ook dat jullie informatie ook bij ons terecht is gekomen uiteraard. Want en wie hield het al in de gaten, hè? Ook via jullie socials. Want er werden al heel wat geheimzinnige posts geplaatst. Ben je daar dan verantwoordelijk voor, Femke? Of heb je daar weer een social media team voor?
2: Zit ik weer niet achter. Nou, we zijn niet zo groot dat we een heel social media team hebben.
1: Was het maar waar.
2: Ja. Nee, dat niet. Dus ik heb vooral veel van de mailtjes verstuurd. Dus het klinkt heel groot nu. Maar... Ik sta er ook wel heel erg achter. Dus ik ben zelf ook heel erg fan van theater. En ik vind het gewoon een super vet concept. Dus leuk om aan mee te kunnen helpen.
0: Nee, dank dat jullie ons hebben benaderd. Want we willen er zeker over praten. Het is echt wel een bijzonder festival ook. Niet voor het eerst alleen, Gideon. Want het werd al eerder georganiseerd. 2 jaar geleden. Want het is namelijk een

0: tweejaarlijks festival.
1: Ja.
0: Waarom niet jaarlijks?
1: Nou, dit hebben we heel erg opengelaten bij de organisatie in 2024. Toen hebben we het eigenlijk voor het eerst geherintroduceerd, moet ik even zeggen. Want het was in 2010, 2012 en 2014 ook al een keer georganiseerd. In de voormalige gemeente Rijnwoude. En toen hebben we het in 2024 nieuw leven ingeblazen. En toen dachten we gaan even kijken hoe dit gaat. Want het is toch een grote opdracht.
0: Ja.
1: Het is een groot festival. Er zijn veel vrijwilligers bij betrokken. En het is veel werk. Toen was het net afgelopen en toen zeiden we allemaal, dit doen we nooit meer.
0: Nou, is dat echt, was het zo erg?
1: Nee, we vonden het ongelooflijk leuk. Oh. En het was het leukste wat we ooit hadden gedaan allemaal. Maar het was wel gewoon veel werk.
0: Ja.
1: Dus iedereen was heel erg moe. En toen na een week of zo is iedereen natuurlijk net iedereen, ja kom, we gaan dit nog een keer doen. Maar toen hebben we wel bedacht, okay, het is zoveel werk dat moeten we misschien niet ieder jaar doen. Maar om de twee jaar, dat is een mooie frequentie.
0: Dat is het zeker, want een festival wat jaarlijks plaatsvindt, sommige mensen raken dan sneller op uitgekeken. Nu kun je twee jaar wachten. En wat is er dan weer nieuw georganiseerd?
1: Ja, precies die gedachte. Ja. Het helpt ook mee voor je programmering.
0: Ja, zo is het inderdaad. Nu is het inderdaad opnieuw in het leven geroepen. Onder andere Christine van den Oever, toen de tijd de cultuurmakelaar van Alphen aan de Rijn was erbij betrokken.
1: Ja, het kwam een beetje door haar zelfs. Ja. Dus het was haar idee om het weer terug op de wereld te brengen. Want zij deed voordat zij aantrad in Alphen, of in haar eerste werkperiode, heeft zij een rondje gedaan door alle regiogemeentes en gevraagd van, hey, wat vonden jullie nou hele toffe dingen qua kunst en cultuur?
0: Ja.
1: En heel veel mensen in Hazenswoude, Koude Kerk riepen allemaal onderuit. Dat vonden we tof, terwijl dat was toch al toen, 6-7 jaar geleden of zo.
0: Ja.
1: En toen dacht zij, nou, als iedereen het hierover heeft, dan moeten we maar eens kijken of we dat niet opnieuw kunnen aanzwengelen.
0: Of nog kunnen doen, ja.
1: Ja, en toen is ze bij mij terecht gekomen, want ik ben de regisseur van de toneelvereniging uit Hazenswoude Rijndijk.
0: Ja.
1: Zij waren oorspronkelijk de initiatiefnemer van dit festival. Nou ja, zodoende.
0: Zodoende. En toen werd het nieuw leven ingeblazen. Nou, nu zijn we weer een aantal jaar verder. En krijgt het weer een nieuwe editie. Ik pik even wat namen tussenuit voor dit jaar. Ik zag de naam staan van Ruben Heijn.
1: Ja.
0: Vriendin van de show, Tess Merlo. Ja, dat vind ik persoonlijk heel leuk, omdat hij ook op mijn bruiloft heeft gespeeld. Kenner van de middelbare school.
1: Nou, dan weet jij hoe magisch dat is.
0: Ja, het is echt de Franse chansons, maar dan op een weiland. Ik zie niet een betere plek eigenlijk om dat te doen.
1: Ja, je zit op een stroopbaal. Ja. En met een beetje geluk gaat de zon een beetje onder. En dan luister je naar die prachtige liedjes van Tess. Ja.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Oh, Father Tell.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein nu 10 minuten vertraging. De A16, maar dan van Rotterdam naar Breda. Voor knooppunt Ridderkerk is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
11: Met nu...

0: Cause I gotta have faith.
1: I gotta have faith. Because I gotta have
0: In de voetbalcompetitie van ARC en Alvesen Boys is Valk 68 uit Valkenburg afgelopen weekend kampioen geworden. En of naar Bas Siebert, die de vorige seizoenen nog speelde voor Alvesen Boys, is een van de spelers van Valken. En ja, we hebben hem toevallig aan de telefoon. Bas, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Hoe was het feest afgelopen zaterdag? Heb je tot in de late uurtjes gevierd?
2: Ja, het is wel laat geworden. Het was echt een fantastische dag.
0: Hoe beleefde je eigenlijk die kampioenswedstrijd? Want hadden jullie van tevoren wel zoiets van, nou, we gaan dit gewoon halen? Of had je van tevoren toch wel een beetje de spanningen voor die wedstrijd?
2: Nou, de spanning die hadden we eigenlijk die week ervoor. Toen merkten we dat we toch wel iets te geconcentreerd waren. En dat hebben we eigenlijk afgelopen week hebben we dat van ons af kunnen gooien. In principe, wij hadden er niet van uitgegaan dat ARC nog zou verliezen dit seizoen. Dus het was... de spanning was er eigenlijk voor afgelopen weekend wel af. Dat hadden we eigenlijk verschoven naar volgende week. Maar ja, het mocht zo zijn afgelopen week.
0: Het mocht zo zijn en daarmee zijn jullie dus kampioen geworden. Neem ons toch even mee naar die dag, want wat gebeurde er allemaal na dat laatste fluitsignaal?
2: Ja, na dat laatste fluit, dan sta je eerst nog even te wachten. Is het afgelopen, is het niet afgelopen? Het was nog niet klaar, maar toen scoorde DSO. En toen met nog een paar minuten te gaan en toen... toen hielden we het eigenlijk niet meer.
0: Nee.
2: En, alle spelers het veld op, de geblesseerden, geschorsten, supporters erbij. Ja, dan heb je eigenlijk niet zo goed door wat er precies gebeurt.
0: Nee, op dat moment besef je dat nog niet. Maar heb je inmiddels wel het besef dan wat er is gebeurd?
2: Ja, inmiddels wel. Inmiddels wel. Ik heb die medaille ook nog steeds om, dus dat scheelt.
0: Je bent ermee naar bed gegaan en je blijft op je lichaam plakken.
2: Ja. Die raakten we niet meer kwijt.
0: Dat is lekker, want als je vandaag naar kantoor gaat of weet ik van waar je naartoe gaat, je kan aan iedereen showen natuurlijk. Dat doe je ook met trots, neem ik aan, hè?
2: Ja, absoluut.
0: Nu heb ik wel begrepen dat het hele dorp van Valkenburg geel-rood versierd was tijdens jullie rondrit. Was dat ook zo?
2: Ja, het heeft daar denk ik 3 weken gehangen. Hoe dit heeft geleefd in het dorp, dat is eigenlijk niet te beschrijven. Dat is zo bijzonder. Daar krijg je echt een onwijs trots gevoel van. En dat ga ik denk ik niet meer meemaken op deze manier.
0: Ja, want waar ligt het dan aan? Ik bedoel, er zijn natuurlijk genoeg teams of voetbalclubs die zo leven binnen een dorp of stad. Maar deze ervaring, zeg jij, dit ga ik nooit meer meemaken. Hoezo niet dan?
2: Nee, ja. Het is een heel apart gevoel, maar je voelt het geluk, zeg maar, met die het hele dorp naar elkaar uitstraalt. En het plezier wat iedereen met elkaar doormaakt. Ons kent ons. En dat voel je echt.
0: En voel je je daarmee ook dan thuis bij de club? Want ja, je speelde natuurlijk de afgelopen seizoenen voor Alvesen Boys. Je maakte de overstap naar Valken 68. Ja. Voor jou ook niet... Ja, het was wel een beetje een mix van basisplaatsen en invalbeurten voor je. Dus ben je uiteindelijk dan wel blij met die overstap?
2: Ja, nee, absoluut. Dit is het beste wat had kunnen gebeuren.
0: Neem ons toch even mee naar het afgelopen seizoen. Hoe was dat voor jou na die overstap? Wat gebeurde er met jou?
2: Het idee was eigenlijk om na afgelopen seizoen te stoppen. Op een lager niveau te gaan voetballen. En alleen, ik heb altijd gezegd, ik had een fantastische tijd gehad vroeger bij Rijnsburgse Boys. Als ik nog één keer richting die kant mag, Dan ga ik er nog 1 jaar voor. En toen kwamen ze vrij laat. En met een hoop oud teamgenoten. Dus ik denk dat het zo heeft moeten zijn.
0: Maar je zegt, ik ga er nog 1 jaar voor. Betekent dat het na dit jaar is afgelopen? Of ga je nog een jaartje door?
2: Nee. Dit was het laatste kunstje.
0: Ja, dus je sluit hem echt met de grote apotheose. Met het kampioenschap sluit je het gewoon helemaal af.
2: Ja, zeker. Studio Alfa.

0: gevonden in de persoon van Max Verbeek. En we hebben hem aan de telefoon. Max, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wesley.
0: Nieuwe directeur van Kledingbank Groene Hart. Dus toch heel even, kun je een klein voorstelrondje doen? Wie is Max Verbeek eigenlijk?
1: Ja, Max Verbeek. Max Verbeek is 59 jaar, geboren in Den Haag. Naar het mooie Alphen aan de Rijn gekomen omdat ik de winkel gestart, omdat we de winkel gestart waren in de Ridderhof, de Pets Place. En ja, zo ben ik een beetje in het Alphen terechtgekomen, 23 jaar, of nou ondertussen al 26 jaar geleden.
0: Dat is wat er in het verleden is gebeurd. Nu tegenwoordig dus directeur te noemen van Kledingbank Groene Hart. Ja, Pets Place, daar was jij dus werkzaam voor. Ook de eigenaar van, hè?
1: Dat klopt, ja. Zeker. Samen met mevrouw.
0: Dat is wel een andere ervaring dan natuurlijk de kledingbank. Waarom heb je ja gezegd?
1: Waarom heb ik ja gezegd? Nou, in de tussentijd heb ik ook wel wat anders gedaan. Hè, want ik ben op dit moment werkzaam bij een ander leuk bedrijf, de Terme 2. Dus daar ben ik tot 1 juli nog werkzaam. Vanaf 1 juli word ik directeur van de kledingbank inderdaad. Ja, waarom heb ik ja gezegd? Je gaat een gesprek aan. Je gaat je voorbereiden. En als je dan ziet wat voor organisatie er inmiddels staat. En met hoeveel bevlogen mensen die ik inmiddels een aantal van heb mogen spreken. Ja, dan is dat een hele mooie nieuwe uitdaging voor mij.
0: Heb je zelf aangemeld of ben je voorgedragen? Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen?
1: Ik heb zelf gesolliciteerd, zullen we maar even zeggen.
0: Ja. En waarom hebben ze dan voor jou gekozen? Heb je daar ook het feedback op gekregen, zeg maar?
1: Nou, dat mag je een beetje aan Monique vragen natuurlijk. Hè. Maar waarom? Ik denk dat ik in de jaren die ik achter me heb liggen, een groot stukje verbinding kan brengen. Ook bij de mensen. Een stukje hart voor de zaak denk ik dat er altijd zal zijn. Die verbindende en ondernemende factor denk ik wel dat het een doorslag gegeven mag hebben.
0: Ja, het bestuur die noemt jou een verbindende en ondernemende directeur.
1: Precies.
0: Welke plannen en ambities heb je dan voor de komende jaren?
1: Nou ja, dat zullen we nog eens even rustig gaan bekijken komende maand en komende maanden. Het is allemaal vrij snel gegaan. En ik zal er eens rustig met het bestuur over gaan praten wat hun doel is en wat mijn rol daarin precies gaat zijn.
0: Heb je wel een beetje kijk op zeg maar, de visie die Richard Brandt altijd heeft aangehouden en de visie die jij eigenlijk al een beetje hebt samengesteld. Je hebt natuurlijk wel al plannen gemaakt ten opzichte van Richard Brandt in de zin van de toekomst van de kledingbank.
1: Nou, de kledingbank staat voor een grote uitdaging. Hè. Zoals je weet zijn we nu op 2 locaties actief. Daar hopen we eind van het jaar, begin volgend jaar eventueel naar een nieuwe locatie te gaan. Waar we hopelijk voor weer een aantal jaar goed kunnen zitten. Dat is de eerste uitdaging die gaat plaatsvinden.
0: Ja, en daarmee ook verbindend, hè? Want zo noemt het bestuur jou ook. Je zegt zelf ook, ik ben best wel een verbindend persoon. In hoeverre kun je nog verbindend zijn ten opzichte van en de mensen, maar ook andere organisaties?
1: Op welke manier bedoel je dat?
0: Ja.
1: Nou ja, in eerste instantie natuurlijk om alle vrijwilligers het werk te kunnen laten doen zoals ze het nu doen. Op een fantastische manier. En daarna zullen we bij alle andere organisaties waar we betrokken bij zijn met de kledingbank. De vragen gaan stellen die nodig zijn voor de kledingbank.
0: Ja, en daarmee dan hulpbehoevend zijn natuurlijk voor de mensen die daar het nodige gebruik van moeten kunnen maken natuurlijk. Ja, ik zit ondertussen, ik krijg namelijk een appje ook van Monique. Ze zegt, Max tikte meer dan alle boxen aan. Ze is er heel blij mee, is eigenlijk het antwoord op de vraag die ik net aan jou vroeg. En waarvan jij zei, moet je bij Monique wezen. Je tikt eigenlijk meer dan alle boxen aan.
1: Nou ja, laten we dat hopen. En daardoor is het misschien ook vrij snel gegaan. En je hebt het over een visie, maar laten we één ding voorop stellen. De mensen die het nodig hebben, die moeten ons kunnen bereiken. Ja. En dat kunnen er nog meer zijn als dat op dit moment is. En laat ik daar in ieder geval een hoofddoel van gaan maken.
2: Studio Alphen. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
3: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
2: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
4: De glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
2: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
3: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
2: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers twee vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijkse gasten aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Alphen.
1: Studio Alphen.
0: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jaro.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
9: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
8: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
7: Dit is Studio Alphen.
11: Met nu?
7: Greenheart Country.
11: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars. Vandaag zijn bloemen het thema. Echte bloemen, symboliek, legenden, deel van het verhaal, muziek en het duur samen. Sluit je aan bij onze muzikale wandelingen. Pluk de bloemen liever niet. Benny Berry deed het wel. Picking Wildwood Flowers. Marty Fell en Brennan Lee over het rollend kruid. Tumbleweed, door de wind over de prairie gejaagd, zaden verliezend voor een nieuw leven.

Scattering Flowers from the Hillside. Country hem zag ze op de glooiende vetten van Kentucky. The Browns, het verhaal in Poor Wildwood Flower. Sweeter than the flowers, bloemen als liefdessymbool. Hier is Slim Bitten.

Rambo and the Rose, Mary McCaslin en Jim Ringer. Barbara Keat schreef het. Het verhaal symboliseert een menselijke identiteit. The Violet and the Rose, nog zo'n verhaal. Veel vertolkt, Jim en Jesse op zijn mooist. Hier is Luca Bloom, My Wild Irish Rose. Geniet van het verhaal in de songs. Yes.

0: I overlooked an orchid. Connie Smit. Straks Carl Smit. Geen relatie, wel over dezelfde bloem. This orchid means goodbye. Maar eerst hier de Furies en Dave Arthur. Don't bring the flowers.
1: Tonight I sent an orchid

Where have all the flowers gone? Steeds meer verschroeide velden. Zolang er oorlogen zijn, zullen wij de protestsongs laten horen. In vele versies bekend, dit was een van de mooiste. Tommy Shands, Dolores Keane, Vedran Smajlovic en Kinderkoor. Stanley Brothers, straks Wild Tooth Flower en Country M als er tijd is, Sweet Buns of Daisies.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten.

0: Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
1: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
0: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
3: Greenheart Country.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

Lily of the Day, Tom Judd. Hij trad op onlangs in Aalsmeer met Eric Brace. Welkom terug bij Crinet Country met Jannie en Hans van Dam. Hot Club of Cowtown bewondert de cactus. De cactus is in bloem. Hier zijn de Furies en Davy Arter, Flower of the Valley.

Wildflower, Malin Petersen. Het is de titelsong en ze is het zelf. Diepe gedachten bij Tommy Sands, Field of Daisies. Hier zijn de Giesenslauers, Weeds Out Life to Roses. Onkruidwieden, in Boskoop noemen we dat vuilrapen.

Een deesje, een dee, een madeliefje voor je liefje elke dag. Dit was Lost and Found. Met Nakoa zoekt deesjes in de rain. Kimmy Rhodes met Wild Roses. Muziek en natuur samen. Playlist www.countryz.nl

Jaren 80 waren ze in Alphen aan de Rijn. Plant soms some flowers. Kies vooral inheems, biologisch en gifvrij. Hier is Missy Werner.

Oh, the beautiful flowers. Het vorige bosje van Missy Werner was verwelkt. We horen straks Flowers Blooming in the Wildwood, ook van Country Ham. Pure roots. En ze sluit ons programma af met Sweet Buns of Daisies. En als er nog tijd is, een stukje Wildwood Flower.

0: Dolfen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Juri Kapteins van het COA in Nieuwzuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal 1 graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van

0: De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jostie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid, zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar... toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
3: Studio Alphen.
4: Ladies up in here tonight. No fighting.
5: We got the refugees.
4: No fighting.

0: die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen...